13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

VNOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogst gemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. En 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Het loert van Stad, Baard en Worden. RTV NOF.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

vrolijk verhaal. Een verhaal dat zich afspeelde in een land dat zich uitstrekte tussen de stilte van de bergen en de branding van de zee. En dit land werd geregeerd

koning was gelukkig en tevreden. Zijn volk was niet rijk, toch hadden ze het goed. Ja, de mensen waren blij met de koning. Dan riep hij, wie is de koning? En dan riepen de mensen, de koning, dat bent u!

0: Fluit de kruid.
1: Ja, Leopold.
0: Kom eens kijken.
1: Leopold, zulke mooie grote ronde rode tomaten heb ik nog nooit gezien. Jij bent niet alleen een groot koning, maar ook een groot tomatenkweker.
0: Vind je dat mijn fluitenkruid?
1: Dat vind ik, mijn Leopold.
0: Geef me dan eens zo'n heerlijk koninklijk knuffeltje.
1: Oké.
0: Fluitenkruid, ik zou nooit zo'n groot koning zijn en ik zou nooit zulke mooie grote ronde rode tomaten kunnen kweken als jij niet mijn koninginnetje was.
1: Vind je dat, mijn Leopold?
0: Ja, dat vind ik, mijn fluitenkruid.
1: Geef jij mij dan eens zo'n heerlijk koninklijk knuffeltje?
0: Oké.
1: Maar nu moet ik weer naar mijn bloemetjes. Ze hebben dorst en ik moet ze een beetje water geven. Tot straks, mijn Leopold.
0: Tot straks, mijn fluitenkruid.
2: Ja, de koning was gelukkig en tevreden. Hij had zijn fluitenkruidje, zijn tomaatjes, zijn tuintje, zijn tentje, zijn paleis, zijn land en zijn volk. En dan riep hij, wie is de koning? En dan riepen de mensen, de koning, dat bent u. Het was een mooie tent.

0: beste kunstenaars gemaakt. Op de bank lag een kleed. Geen gewoon kleed, nee, een vloerkleed. Het was een kleed gemaakt van een tijger. En soms speelde de koning alsof het een echte tijger was.
1: En zeg eens, mijn tijger, wie is de koning?
2: De koning, dat ben ik.
1: Nee, tijger, de koning, dat ben ik. Wie is de koning?
2: De koning, dat ben ik. Nee.

0: bergen, woestijnen en steppen, door zon, regen, stormen en sneeuw. Vele koninkrijken heb ik gezien en vele tijgers gesproken. En ze zeggen allemaal hetzelfde over u.
1: Wat zeggen ze dan, tijger? Kom op, vertel, anders maak ik een vloerkleedje van je.
0: Dat ben ik al, koning.
1: Oh ja, dat is waar ook.
0: Nee, koning, ze zeggen dat u de allergrootste koning bent. Niemand is beter, wijzer, machtiger en sterker dan u.
1: Zal ik je eens wat zeggen, tijger? Ze hebben gelijk. Dat ben ik ook. Ik ben de allergrootste koning.
0: Maar wel zielig.
1: Zielig? Wat bedoel je zielig? Ik ben niet zielig, hè? Pas op, niet brutaal worden, anders maak ik een vloerkleedje van je.
0: Dat ben ik al, koning.
1: Oh ja, dat is waar ook.
0: Nee, koning, u bent niet zielig. Maar sommige mensen zeggen dat er een koning is die nog groter is dan u.
1: Nog groter?
0: Ja, koning. Ze zeggen niet alleen dat hij de allergrootste is, maar ze zeggen ook dat hij de allerhoogste is.
1: De allerhoogste?
0: Ja, koning. En ze noemen hem God.
1: God? Dat is bijzonder. Daar heb ik mijn fluitenkruidje ook wel eens over horen spreken.
2: Met wie was je aan het praten, Leopold?
1: Oh, met niemand.
2: Jawel, ik hoorde dat jij met iemand aan het praten was.
1: Ach, ik was even met het vloerkleedje aan het praten.
2: Met het vloerkleedje? Gaat het wel goed met je?
1: Ja hoor, fluitenkruid. Het gaat heel goed met me. Fluitenkruid, mag ik je wat vragen?
2: Natuurlijk, Leopold.
1: Fluitenkruid, ik ben toch de allerbeste, de allerwijste, de allermachtigste, de allersterkste koning die er is.
2: Leopold, jij bent de allerbeste, allerwijste, de allermachtigste, de allersterkste koning die er is.
1: De allergrootste?
2: Ja, Leopold, de allergrootste. Maar wel hier op aarde natuurlijk, hè?
1: Is er dan een koning nog groter dan ik?
2: Leopold, er is inderdaad een koning nog groter dan jij. Hij is niet alleen de allergrootste, maar ook de allerhoogste. Hij woont in de hemel met al zijn engelen. En hij houdt heel veel van ons.
1: Hoe heet hij dan?
2: Ze noemen hem God. Maar nu moet ik weer naar mijn bloemetjes toe, want ze hebben dorst. Tot straks.
1: Tot straks. Hoor je dat, tijger? Er is een koning nog groter dan ik. Ze noemen hem God, de Allerhoogste. Dat is erg, tijger. Heel erg.
0: Wel nee, koning. Dat is helemaal niet erg.
1: Wat? Helemaal niet erg? Pas op, hè. Anders maak ik een vloerkleedje van je.
0: Dat ben ik al, koning.
1: Oh ja, dat is waar ook.
0: Nee, koning. Ik bedoel dat die koning helemaal niet hoger is dan u.
1: Maar als de mensen dat nou zeggen?
0: Mensen zeggen zoveel, koning. Dat weet een tijger als geen andere. U moet de mensen laten zien dat u de Allerhoogste bent.
1: Geweldig denkwerk, tijger. Maar hoe laat ik dit aan de mensen zien?
0: Heel eenvoudig, koning. Begin een oorlog tegen God. Jaag hem weg uit de hemel samen met zijn engelen. En dan zal iedereen zien dat u de Allerhoogste bent.
1: Geweldig denkwerk, tijger. Maar waar is de hemel dan?
0: In de lucht natuurlijk. Waar anders?
1: In de lucht natuurlijk. Inderdaad. Je bent slimmer dan ik dacht, tijger.
0: Ja, koning. En dat voor een vloerkleedje.
1: pas op, hè. Anders maak ik een... Nou ja, laat maar zitten.
3: Even kijken. Oh, een oorlog tegen God. Spannend.
1: Dan zullen de mensen mij zeker de allerhoogste koning vinden. En dan zal mijn fluitenkruid, mijn koninginnetje, misschien nog meer van mij houden.
4: En Leopold trainde voor zijn oorlog tegen God. Hij liet een ruimteschip bouwen vol met de meest moderne wapens. Hij gebruikte computers, ruimteschilden, lasers, radar en sensoren om God te zoeken en te bestrijden. Maar oorlog voeren is dom. En een oorlog voeren tegen God, dat is wel het domste wat je kunt doen, want die kun je nooit winnen, alleen maar verliezen. Want wie tegen God vecht, vecht tegen zichzelf. Maar wie kon de koning dan nog stoppen?

0: burgerleger. Hier spreekt jullie generaal. Zoals jullie weten is de koning van plan om tegen onze grote baas te gaan vechten. En zijn wij daar blij mee? Nee, burgerleger, daar zijn wij niet blij mee. En daarom gaan wij de koning een lesje leren. En, burgerleger, hoe gaan wij de koning een lesje leren? Dat doen wij door ons wapen in te zetten. En, burgerleger, wat is ons wapen? Ons wapen is zoom. Zoom is een uniek wapen. En, burgerleger, waarom is zoom een uniek wapen? Zoom kan prikken en stinken en dat doet zeer. Geef uit! Zoom hoog!
1: Zoom hoog!
0: Zoom zoek!
1: Zoom

0: En terwijl het muggenleger trainde voor de aanval, gaf de muggengeneraal, geheimagent oom Hendrik van het muggenleger, de opdracht om in het geheim naar de koning te gaan om zijn zwakke plek te vinden. En als geheimagent oom Hendrik de zwakke plek van de koning zou vinden, dan zou het muggenleger hem daar aanvallen. En zo vloog geheimagent oom Hendrik die middag naar de tent van de koning voor zijn geheime opdracht.
1: Een specialist, ja die is nodig, een specialist. Die moet beslist

0: Goed. Binnenkomen, geen probleem. Koning zoeken, geen probleem. Straks ligt hij toch te snurken, de shuffert. Zwakke plek zoeken. Ja, dat wordt wat moeilijker. Maar die vind ik wel. Maar daar ben ik trouwens zelf een specialist voor. Prikken en steken, dat is het mooiste van mijn vak. Ik ga nu proberen in zijn hand te steken. Dat is volgens mij de zwakke plek. Daar voert hij de oorlogen mee. Neemt hij de wapens mee op. Wat is dat? Hoor ik wat? Hoor ik een mug? Oh, ik denk dat ik een heel klein mugje hoor. Dat kan er maar één zijn. Klein mugje. Klein mugje? Wat doe jij hier zo ver van huis? Kom maar tevoorschijn. Ik heb je lang gehoord. Mugje, wat doe jij hier?
1: Nou, ik was zo nieuwsgierig.

0: Ben je nou helemaal mugje? Dat is toch veel te gevaarlijk voor jou? Daar ben je nog veel te klein voor. De koning prikken, dat doe je niet zomaar. Dat is werk voor specialisten.
1: Bent u dan een specialist, Tom Hendrik?
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben de enige mug die de koning kan prikken. Heel veel hebben geprobeerd, maar die zijn nooit meer teruggekomen. En daarom mag jij niet mee.
1: Maar ik wil zo graag om, Hendrik.
0: Ik heb je gezegd dat dat niet kan en ik moet nu aan mijn werk. Ik moet de omgeving van de tent verkennen, dus moet jij weer terug. Veel te gevaarlijk hier, daar ben je nog veel te klein voor. Wegwezen.
1: Nou, wegwezen, zegt hij tegen mij. En dan mag ik niet mee omdat ik nog te klein ben, zeker. Ook al ben ik nog niet groot, toch kan ik best heel erg veel. Daarom snap ik niet wat ze zoemen, wat ze zeggen. Moeten ze mij maar uit gaan leggen? Want voor alle leuke dingen vinden ze me nog te klein. Een mugje zijn, dat is niet al.

word ik vast heel erg groot. Nu nog klein, maar straks heel groot. Ja, zo groot, maar dat duurt zo lang, dan ben ik zeker groot.

0: Ben je er nou nog steeds? Ik zei toch dat je weg moest gaan.
1: Maar dan moet ik helemaal alleen terugvliegen, oom Hendrik. En ik weet de weg niet zo goed. En dan ben ik een beetje bang.
0: Nee, dat kan ook niet. Ik kan je niet alleen terugsturen. Nou ja, dan moet je maar gewoon hier op me wachten. Maar je gaat niet meer naar binnen. Dat is veel te gevaarlijk.
1: Dus ik hoef niet terug, oom Hendrik?
0: Nee. Maar je moet wel stilzitten en heel goed naar me luisteren.
1: Ja, oom Hendrik. Dat zal ik doen. Oom Hendrik, is de koning nou echt zo gevaarlijk?
0: Ja, de koning is echt gevaarlijk, maar hij is ook een sufferd. Ik ga hem in zijn hand prikken. Volgens mij is dat zijn zwakke plek. Daar vecht hij mee. Goed, ik ga nu, want de koning komt er zo aan. En jij gaat je hier verstoppen achter de kast. Afgesproken?
1: Afgesproken, oom Hendrik.
2: Zo gezegd, zo gedaan. Klein Mugje verstopte zich achter de kast. En oom Hendrik zocht een plekje in de tent. Als een echte specialist wachtte hij geduldig op de koning, die ieder moment kon komen om zijn middagdutje te doen. En als de koning zou slapen, dan zou hij hem gaan prikken om zijn zwakke plek te zoeken. Toen kwam de koning samen met zijn tijgerkleedje binnen en ging op het bankje zitten tot hij in slaap viel. Tenminste,

0: krijgen. Hoor je dat?
1: Ja, koning. Dat is die mug.
0: Inderdaad. Dat is die vervelende, ellendige mug. Ik haat muggen. Vooral als ik wil slapen.
1: Koning, ik vertrouw deze mug niet. Ik krijg er een naar gevoel bij. Sla hem dood, koning. Vooruit, nu het nog kan.
0: Ja, maar straks dan prikt hij me.
1: Kom op, koning. Laat de soldaten het niet horen.
0: Goed, goed, goed. Ik zal hem plat slaan. Zo plat als een geplette dode mug. Stil. Dan wacht ik tot hij dichterbij komt.

je? Dat had je niet gedacht, hè? Ellendeling, ik knijp je langzaam dood. Zeg maar dag met je ellendige vleugeltjes.

0: Leopold, wat is er gebeurd?
1: Mijn hand. Ik bloed dood. Kijk.
0: Stil maar, Leopold. Dan zal ik eens even kijken. Ach, het is maar een muggenprikje. Je moet je niet zo boos maken. Je slaapt ook al zo slecht.
1: Dat komt door die mug.
0: Het komt door die oorlog die jij wil gaan voeren.
1: Nee, oorlog voeren is leuk. Vooral als ik daardoor de allerhoogste koning word. Het komt door die mug. Is die dood?
0: Ik denk het wel.
1: Gooi hem weg, die ellendeling.
2: Fluitenkruid, hij is niet dood. Ik wil een muggenmapper. Vlug!

0: Fluitenkruid! Fluitenkruid! Hij is weggevlogen! Ik wil naar mijn tomaatjes!
1: Muggetje, ben je er nog? Hier ben ik al, Hendrik.
2: Gelukkig maar. Nou, dat ging nog maar net goed, hè?
1: Ik dacht dat u dood was, oom Hendrik.
2: Kom nou, zo snel laat ik me niet vangen, hoor. Daar ben ik nou eenmaal een specialist voor.
1: Oom Hendrik, mag ik de koning ook een keertje prikken?
2: Ben je nou helemaal? Daar ben je nou toch nog veel te klein voor? Kom, we gaan naar huis. Je vader en moeder zullen wel heel erg ongerust zijn.
1: Vlieg maar gewoon achter me aan. En daarna moet ik zo snel mogelijk naar de

En zo vloog geheimagent oom Hendrik van het Muggenleger naar de Muggengeneraal om te vertellen dat hij de zwakke plek van de koning had gevonden. Namelijk zijn hand. Want daar vecht hij mee, neemt hij de wapens mee op. En koningin Fluitenkruid? Ach, wat kon zij nog doen?

Maar als je denkt dat Leopold luisterde, dan heb je het mis. Het moment was aangebroken dat Leopold in zijn ruimteschip zou opstijgen. Een ruimteschip vol met de meest moderne wapens. Hij gebruikte computers, ruimteschilden, lasers, radar en sensoren om God te zoeken en te bestrijden. Ik zal God overwinnen, zei hij. Ik heb het gezworen en mijn wil zal geschieden, want ik ben de Allerhoogste Koning. Maar net voordat de koning zijn ruimteschip wilde binnenstappen, hoorde hij in de verte

0: de koning een lesje te leren. We gaan hem steken. En muggen leren. Waar gaan we hem steken? We gaan hem in zijn hand steken. En muggen leren. Waarom gaan we hem in zijn hand steken? Want met zijn hand neemt hij de wapens op. Voert hij de oorlog mee. Muggen leren. Geef acht. Zoom hoog.
1: Zoom hoog.
0: Zoom zoek.
1: Zoom.

0: zijn hand in zijn mouw. Hij zit te lachen. Is die nou gek geworden? Maar natuurlijk, dat is het. Zijn zwakke plek is niet zijn hand, maar zijn verstand. We moeten hem in zijn oor steken. En muggenleger, waarom in zijn oren? Omdat hij niet wil horen. Steek in zijn oren, dan komt hij misschien op andere gedachten. Een muggenleger, hij geeft 8. En zoem hoog.
1: Zoem hoog.
0: Zoem zoek.
1: Zoem zoek.
0: Mission complete!

0: Maar als je denkt dat Leopold zijn lesje geleerd had, dan heb je het mis. Straf kan het hart van mensen nooit ten goede veranderen. De koning was er juist nog veel bozer van geworden en nog vastbeslotener om God te verslaan. En om zijn oren te beschermen tegen nog een mogelijke aanval van het muggenleger, had hij een speciale tijgerruimtehelm ontworpen. Zo kon geen mug zijn oren meer binnenkomen. En zo hoefde hij ook niet meer te luisteren naar al die stemmen die hem van zijn duistere plan probeerden af te houden. En de koning stapte, beschermd door zijn tijgerruimtehelm, in het ruimteschip om op te stijgen voor zijn oorlog tegen God en zijn engelen.
1: Engine being started.
2: Launch control, this is Houston. We are go for launch.
1: Ready for takeoff. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready for takeoff.

0: rechte lijn van vuur en rook steeg het ruimteschip op. Hoger dan de wolken. Hoger dan de maan. Tussen de planeten. Steeds verder in die duistere nacht om God te zoeken en te bestrijden. Maar hoe verder hij vloog, hoe kleiner hij zich voelde. Klein en nietig in die onmetelijke ruimte, vol met lichtende sterren in duizenden kleuren die schitterden in schoonheid en macht. Plotseling zag hij één ster die oplichtte tussen al de anderen. Daar zal hij zijn, bulderde de koning. Daar zal God zijn. En hij stuurde zijn ruimteschip richting het licht. Maar hoe dichter hij bij de ster kwam, hoe stiller hij werd. De koning werd overweldigd door de grootheid en de schoonheid en stond als genageld ademloos te kijken. Het felle licht verblindde zijn ogen en een grote angst overviel hem. Wat heb ik gedaan? Schreeuwde hij. Hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn? En de koning zakte door zijn knieën en viel op de grond. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat ik de Allerhoogste ben? Ik heb God niet eens gezien en hier lig ik, verslagen. Ik zal niet meer teruggaan, dit zal mijn einde zijn. En de koning kroop in een hoekje van het ruimteschip en wachtte op zijn einde. Hier zal ik sterven, zei hij. De straf die ik verdien, die ga ik krijgen. Maar plotseling hoorde hij een stem. En die stem zei:
1: Koning, koning.
2: Wie is daar? Bent u dat God?
1: Nee, ik ben het klein mugje.
2: Is God dan een klein mugje?
1: Nee, God is God. En klein mugje, dat ben ik.
2: Waar ben je dan? Ik zie je helemaal niet.
1: Ik zit in uw oor en u mag uw oor wel eens schoonmaken, koning. Bah!
2: Wat? In mijn oor? Nee. Nee, niet in mijn oor. Ga weg.
1: Nee, koning, ik ga niet weg. Ik wil u wat vertellen. God heeft mij naar u gestuurd.
2: Wat? Heeft God je gestuurd? Oh nee, hè. Dan weet ik wel wat je komt doen. Je gaat me prikken in mijn oor, omdat ik niet naar God wou luisteren en dan word ik helemaal dol. Ga ik over de grond rollen en misschien ga ik dan wel mijn laarzen opeten of mijn computers en dan krijg ik een hele dikke buik en dan ga ik dood. Oh, zie je nou wel? Dat is mijn straf. Nou, vooruit dan maar, mugje. Als het moet, dan moet het. Prik me dan maar. Ik heb het verdiend. Vooruit dan. Ik kan niet zo goed tegen pijn, mugje.
1: Nee, koning. Ik ga u niet prikken. Ik kom u iets vertellen. Ik moest van God zeggen dat hij u helemaal niet wil straffen.
2: Wat? Gaat God me niet straffen? Maar ik heb toch straf verdiend?
1: Ja, koning, u verdient wel straf, maar u krijgt het niet. Iemand anders heeft uw straf gekregen. God houdt heel veel van u. En weet u wat hij heeft gedaan? Hij kwam als Jezus naar deze aarde en hij heeft uw straf aan zichzelf gegeven.
2: Heeft God als Jezus mijn straf aan zichzelf gegeven? Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat God mij heeft vergeven.
1: Ja, koning.
2: Maar dat is geweldig, mugje. Dan kan ik weer helemaal opnieuw beginnen.
1: Jezus werd de kleinste, hij stierf de diepste dood. Hij stierf voor onze zonden, dat maakte hem zo groot. Hij wil zijn grootheid delen met koningen als u. U hoeft niets terug te geven.

0: mugje. Ik word helemaal warm van binnen. En ook zo blij. Ik weet niet wat er met me gebeurt, maar het is zo fijn.
1: Ja, koning. Ik merk het. Zelfs uw stem wordt helemaal anders.
0: Is dat zo? Je hebt gelijk. Mugje, weet je hoe dat komt? Dat komt allemaal omdat ik nu pas echt besef wat God voor me heeft gedaan. En weet je, Mugje, ik geloof het. Ik ga niet meer in een hoekje zitten. Ik ga dit ruimteschip weer terugvliegen naar de aarde. En dan ga ik helemaal opnieuw beginnen. Samen met mijn volk en met mijn koninginnetje, mijn fluitenkruidje. Ach, ik mis haar zo. En zo vloog de koning samen met Klein Mugje terug naar de aarde. En zo boos als de koning was toen hij opsteeg, zo blij en gelukkig was hij toen hij weer landde. Fluitenkruid! Fluitenkruid! Ben je daar?
2: Leopold, hier ben ik.
0: O, Fluitenkruid, ik heb je zo gemist. Hoe heb ik ooit zo dom kunnen zijn? Nu begrijp ik het allemaal. God is de Allerhoogste. En Fluitenkruid, ik ben zo blij dat God niet boos op me is en me alles heeft vergeven. De straf die ik eigenlijk verdiende, die heb ik niet gekregen.
2: Geloof je dat, mijn Leopold?
0: Ja, dat geloof ik, mijn Fluitenkruid.
2: Geef me dan eens zo'n heerlijk koninklijk knuffeltje.
0: Oké.
2: Leopold, de straf die je wel hebt verdiend, die heb je niet gekregen. Maar wat je niet hebt verdiend, alle zegeningen, al het mooie en het goede van God, die krijg je zomaar. Omdat jij gelooft dat Hij dat voor jou heeft gedaan.
0: Is dat zo, mijn Fluitenkruid?
2: Ja, dat is zo, mijn Leopold.
0: Geef mij dan eens zo'n heerlijk koninklijk knuffeltje.
2: Oké.

En zo leek alles weer helemaal goed te komen. De koning dankte Klein Mugje, die zo dapper was geweest om hem dit nieuwe verhaal over Gods genade te vertellen. En hij dankte ook oom Hendrik en de muggengeneraal en het muggenleger. Maar boven alles dankte hij God.

Ja, heer. U bent de allerhoogste. Zeker dit, meneer. Allerhoogste, ja. Ja, dat bent u. En in de hemel, of ook maar op aarde, bent u de allerhoogste. Allerhoogste bent u. Zeker weten. Heer, u bent de allerhoogste. De allerhoogste. Ja, dat bent u.

beste mensen, zo eindigde dit oude verhaal over schuld en straf met een nieuw begin, een nieuwe start, een nieuw verhaal. Want de straf die we hebben verdiend, die hebben we niet gekregen. Maar wat we niet hebben verdiend, alle zegeningen, al het mooie en het goede van God, dat hebben we wel gekregen. Gratis en voor niets. En als jij gelooft dat God dat ook voor jou heeft gedaan, dan zul jij die genade ook gaan merken. Met een nieuw begin, een nieuwe start, ja, met een nieuw verhaal.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketje.

0: verzorgen.
1: Goedemorgen, luisteraars van RTV NOF. Fijn dat u weer bent afgestemd op deze zender. Het is zondag 7 juni en deze feestelijke dag mogen we beginnen met mooie lofliederen, waarbij we ook een kerkdienst tegen horen mogen brengen. Met het luisteren van de liederen mogen we bedenken dat Gods Koninkrijk troont op elk loflied dat wij tegen horen van Hem brengen. De kerkdienst van vanmorgen komt vanuit de PKN gemeente in Schruisterveen, Boerlandslaan. Voorganger van deze dienst is dominee Hans de Jong en de kleine kracht uit Dokkum verleent medewerking aan deze kerkdienst. De kerkdienst begint straks om 9:30. Presentatie en techniek van dit programma is in handen van Jack Aasmeer, maar we gaan nu eerst verder met een aantal mooie lofliederen. De eerstvolgende lied is Het Mooiste Wat Er Is. Van The Fruits.

Het mooiste schepsel dat God schiep, dat ben jij en ik. Na zijn beeld en gelijkenis, een mens als jij en ik. Verheven boven alles uit, in lichaam, ziel en geest.

Het is een voorrecht mens te zijn, hier op deze aard. Geen levend wezen zo volmaakt, dat ons evenaart. Want wij hebben als einddoel, de hemel die ons wacht.

Een mens kan pas echt mens zijn met een ander om zich heen. Waardeer hem ook zoals hij is, dan ben je nooit alleen. Met een beetje liefde en begrip maak je een ander blij.

schepsels, mensen van vlees en bloed. Als daar wat meer werd aangedacht, was het leven mooi en goed. Wat wij ook kunnen, is zijn werk. Zonder hem zijn wij zo klein.

Vanmorgen zenden we een kerkdienst vanuit de PKN-gemeente Sterhuisterveen, Moelandslaanen. Voorganger is dominee Hans Jong en de kleine kracht in Dokkum verleent medewerking aan deze dienst. We schakelen nu over naar de kerkdienst en we beginnen met een traditioneel zwaaimoment van de kleine kracht uit Dokkum.

Wauw, dit zeg er al super uit. We konden nog iets doen. En dat je hem denken, wat zwaait ze soms? Daarachter zit dus een geloedsman Sjouke. Dus dan cue ik dat we beginnen. Dus dat je hem denken, wat tot ze vindt, dat lijkt herom. We konden rond naar Ik ben zo blij. En wij binnen Sablier dat we Joodje wezen maaien. En wij kwamen al in deze tjerke binnen en zeiden we... Wow, wat een grote zeel, wat een mooie. Dat gaan we nog net vaak meemaken. Dus dat vonden we al heel speciaal. En toen zijn we zonder echt zoveel mees kunnen komen. En toen zei ietsje van de kerk, zei, nou, ik zit op een fiets en ik ga bid dat er volle mees kunnen komen. Zo. Nou ja, en sjojeren. Ja, wij gonden, ik ben zo blij, jongen.

Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Van hartelijk welkom in deze dienst. Helemaal in het bijzonder aan deze speciale gasten. Jullie hebben het eerst al gehoord. Wat fijn dat de kleine kracht uit Dokkum hier bij ons is. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Hans de Jong. Naast ons hier in de kerk zijn er gemeenteleden thuis die via de kerkradio of livestream met ons meeluisteren en kijken. En we voelen ons met elkaar verbonden. De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en wensen van bemoediging en herstel naar zuster Jezusa Denkema in het ziekenhuis in Nijsmellingen. Er is al iemand die de bloemen bezocht. Ook van broeder El van der Velde, Jan Binnenslaan, 14D. Wilt u de bloemen naar meneer van der Velde brengen, dan kunt u na de dienst contact opnemen met de dienstdoende diaken. Namens de kerkenraad wens ik u allen toe dat we Jezus' liefde mogen voelen. Nu gaan we voor zover mogelijk staan en zingen. Dit is de dag die de Heer ons geeft.

We gaan bidden. En we vragen de Heere God of u ons een hele fijne dienst wil geven. Iedereen mag dat voor zichzelf doen. En voor een ander naartoe bidden.

Amen. Juist vanmorgen ook horen we dat we onze hulp mogen verwachten van de Heere God. Hij die de schepper is van hemel en aarde, van alle leven, die trouw houdt aan alles wat zijn hand begonnen is te doen, ook in uw, jou en mijn leven. En ik mag jullie groeten in zijn naam. Genade en vrede is met jullie van diezelfde God en Heere en van zijn Zoon, Jezus Christus, in de kracht en de troost van de Heilige Geest. Amen. We blijven staan en we zingen het lied Komt, laat ons zingen vandaag.

0: Ja, ons leven zit vol met getallen. Jullie zijn heel mooi gekleed. Jullie hebben mooie kleurrijke blousjes aan, de vrouwen. En de mannen die hebben een stropdas voor, in de kleur rood.
1: Nee, blauw.
0: Nee, blauw? Of groen? Of is het de kleur van mijn trouwpak? Zo'n tussenkleur, was toen heel populair. In 92 was dat. Ja, nou. En ik zie nou hier, mag ik hem even pakken? Ik zie hier een prachtig rugzakje. Amsterdam. Stoer hoor. 1275. En jullie hebben, ik zie meer van die rozen. Hebben jullie allemaal eentje of zo? Nou. En de dames roze? Ach jongens. Nou, wat mooi verdeeld toch? Duidelijk. Nou, daar staat ook iets in het Engels op. Tradition Quality University City Amsterdam. Gekregen van... Mooi hoor. Ja, super. Nou, maar nou is dit mijn favoriete kleur. Dankjewel dat ik hem houden mag. Nee, doen we niet hè. Maar dat jaartal zal waarschijnlijk heel belangrijk zijn voor de universiteit. 1275. Misschien zijn ze wel zo oud, denk ik, dat ze toen begonnen zijn. Ik heb ook een getal op het scherm laten zetten. 3 gedeeld door 16. Kan dat? 3 gedeeld door 16? Ik zie mensen al hun telefoon pakken, wat komt er dan uit? Nee. Als we in de kerk zijn, is het 3 vers 16. En soms zie je in een stadion, of op een spandoek of zo lang, of in een weiland, Johannes 3 vers 16. Nou, en weet je, dat is een hele korte tekst, maar iemand heeft al eens gezegd, dat kan wel eens een samenvatting zijn van de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Mooi, zij vult het aan voor mij. En weet je wat er nog, als het nog dichterbij komt, dat je in plaats van de wereld je eigen naam zegt. Dus nou zeg ik zeg gewoon, al zo lief heeft God de... En dan noemt iedereen zijn eigen naam. Gewoon hardop, hè. Al zo lief heeft God, Hans, mij gehad, opdat ik in hem, in Jezus, het eeuwige leven vind. Nou, dat vind ik een woord van bemoediging, een woord van genade om samen te delen. We gaan een lied zingen, Jezus sprak hier op aarde.

0: Een van de eerste dingen die volgens mij kinderen op de basisschool leren, is leren tellen. En als het goed is, hebben ze dat denk ik thuis van papa en mama, of van heit en mem, of van pake beppe, opa en oma, of van broertje of zusje als die er zijn, al geleerd tellen. Van 1 tot 10. Nou, we doen iets met de leefregels. En ik nodig jullie uit om met mij mee te tellen met de vingers. Ja? Hopelijk gaat het vanzelf. Ken je Gods gebod? Woorden 1 tot 10. God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien. Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. Leven zoals God wil, dat maakt je vrij. 1. Dat is de Heer. Niemand is als God. In zijn vaderhand ligt heel ons levenslot. 2. Je mag het ook mee zeggen hoor. 2. Maak dan geen beelden. Hij is altijd meer. Dien geen andere goden. Dien dan God alleen de Heer. 3. Dat is de naam van de hoge God. Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met hem spot. 4. Dat is de rustdag. Dag van onze Heer. Elke dag een feestdag. Vandaag ook weer. 5. Woord van God. Het 5e woord van God. Blijf je ouders trouw. Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. En er komt de andere hand erbij. 6. Je moet niet haten. Dat brengt veel verdriet. Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 7. Is Gods woord, ja probeer het maar, dwars door dik en dun, dan toch trouw aan elkaar. En dan komt 8. Je mag niet stelen wat van anderen is. Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. En dan komt 9. Spreek geen kwaad en maak niemand zwart. Zeg alleen de waarheid. Houd een zuiver hart. En dan beide handen vol. 10. Wees niet jaloers op wat een ander heeft. Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft. Nou, en de Heer Jezus heeft dat samengevat met een woord wat jullie denk ik kunnen afleiden van mijn sokken. Wat is het geheimwoord om al die leefregels te kunnen vervullen? Wat zien jullie op mijn sokken? Een hartje. Een hartje staat voor? Voor liefde. Ja, nou. Happy socks. Tada! Ja. Om nooit te vergeten, hè? Al die leefregels van God worden vervuld door de liefde tot God, voor God en voor je medemens als jezelf. We gaan samen een prachtige lied zingen, zoals klei in de hand van de pottenbakker.
1: Ja, en dan ziet u Annemarie al naar voren. Annemarie die gaat namelijk voordoen wat u mag nadoen. Die kan namelijk heel goed de pottenbakker uitbeelden. Dus volg Annemarie, dan komt alles goed.

0: Ja, dat is wat je met klei doet, hè? Misschien wel andere bewegingen nog, maar dit is wel heel mooi. En dan kun je nog een keer applaudisseren. Mooie combinatie. We gaan samen bidden. Handen vouwen, ogen dicht. Zo zijn we dat gewend in onze kerken. En dan vragen we de Heere God die ons, of hij ons wil helpen zijn woorden te begrijpen en te leren toepassen. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier in de kerk mogen zijn. En dat mensen ook op allerlei manieren zich met ons verbonden mogen weten. Dank u wel, Heere, dat we samen u de lof mogen brengen. En dat de kleine kracht uit Dokkum ons daarbij wil helpen. Fijn dat ze hier zijn. Dat ze met hun talenten kunnen woekeren. En dat ze zo de blijdschap over het geloof in u met ons kunnen delen. Heer, mogen we u vragen, wilt u ons helpen om de woorden uit de Bijbel te kunnen begrijpen? Het is een prachtig verhaal wat we willen gaan lezen. We zullen het misschien voor onze ogen zien gebeuren. Wilt u het heel dichtbij brengen dat het ook ons verhaal is. Dat het ook uw verhaal met ons leven is. Dat u ook aan de oever van ons leven staat, juist als er tegenslagen zijn, als er verdriet is, als er teleurstellingen zijn, dan wilt u ons ook iets toeroepen. Heer, wilt u ons helpen eruit te kunnen leven in vol vertrouwen dat Jezus ons altijd wil helpen. Ook in ons leven, nog steeds. Zo wilt u een trouwe en liefdevolle vader zijn die van ons houdt. En zo wilt u ons richten op Jezus die alles heeft gegeven. Die voor ons gestorven is en voor ons is opgestaan uit de dood. En dat u uw heilige geest geeft, zodat we telkens de kracht en uw nabijheid van u mogen ervaren. Heren, zo loven en prijzen we uw heilige naam. En we bidden u, Heren, help ons, zegen ons in de dingen die te doen zijn. Zegen ons in spreken, in zingen, in luisteren, in musiceren. Laat het zijn tot opbouw van ons geloof. Maar vooral ook tot eer en verheerlijking van uw heilige naam. Zo bid u in de naam van Jezus, de Heer van de kerk. Amen. We gaan lezen, dat doet Ineke de lector. Kondig het niet ook aan straks?
1: Na de lezing zingen we samen Lees je Bijbel, bid elke dag in het Nederlands, Engels en het Fries. De Bijbellezing van vandaag komt uit dit boek Alle Mensen van Dominee Troost. Het verhaal van vandaag speelt zich af nadat de Heer Jezus is gestorven en begraven. Petrus loopt een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Je zou kunnen zeggen, hij verveelt zich. Hij kan het helemaal nergens meer vinden. Af en toe schopt je een steentje van het strand van het meer van Galilea. Een paar keer is de Heer Jezus nu bij zijn leerlingen geweest. Maar waar is hij nu? Petrus is er teruggegaan naar zijn huis. Nog altijd voelt hij dat er iets niet goed zit. Hij heeft 3 keer gezegd dat hij hem niet kende. Terwijl Petrus altijd zijn mond vol had en een van de belangrijkste leerlingen was. Ik ga vissen, zei Petrus. De anderen gaan met hem mee. Maar vangen doen ze niets. De hele nacht blijft hun net leeg. Als het langzaam licht begint te worden, boven de heuvels rond het meer van Galilea, hebben ze nog steeds niet 1 visje gevangen. En dan staat er op de oever een man. Hij zegt, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordde ze kortaf. Ze zijn niet gewend om nee te verkopen. Meestal hebben ze een boot vol vis. Hoor nu eens wat die man aan de oever zegt. Gooi het net eens aan de andere kant uit. Hoe verzint deze man het? Misschien iemand die niet van vissen. Hij weet niet wat vissen is. Niemand vist met netten aan de kant van de roeiriem. Hij heeft er duidelijk geen verstand van. Toch doen ze het. Ze hebben immers niets te verliezen. Misschien ziet de man meer dan de leerlingen in de boot. Als ze het net ophalen, zit het vol met vissen. Ze kunnen het met moeite binnenhalen. Maar het bijzondere is, het net gaat niet stuk. Zo vreemd was het advies van die man dus niet. Ineens begrijpen de leerlingen het. De man is de Heer Jezus. Peter strekt met zijn riem de mantel op, zodat hij door het water kan lopen. En springt overboord en rent naar Jezus toe. De anderen komen ook. Ze slepen het net met de vissen achter hun boot aan. Op het strand brandt een vuurtje. Op dat vuurtje vis. En brood is er ook. De Heer Jezus heeft hem gevraagd om hier iets wat hij zelf al lang had geregeld. Breng ook wat vissen die jullie gevangen hebben, zegt hij.

0: Morgen. Goedemorgen.
1: Oh,
0: goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Oh, een beetje harder. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fiske min of hier, die, dus ja. Goedemorgen. Ach, wat zijn hier veel mensen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Goedemorgen, gemeente. Zo zeggen we dat op Urk. Goedemorgen. Ja, hoe zeggen jullie dat hier? Goedemorgen. Ik ken ook nog wel een beetje Fries hoor. Ik ben Johannes Weerstand. Ik kom van Urk. Ja, een typische achternaam op Urk. Weerstand, Johannes. Maar ik ben familie van jullie dominee. Een achterneef. Hij heet ook Johannes, hè? Jullie dominee. Ja, van moederskanten. Ja, ik ben visser. Ik heb een prachtig mooi schip. Als het goed is, komt het een foto te zien. Het schip is nog heel jong. Had je die? De blauwe vis. De blauwe vissersboot. Kijk eens. Een plaatje, hè? Ja. Hij is nog maar 6 jaar oud. Ik weet niet of u de naam kunt lezen. Maar die boot heet de Jonge Johannes. Zo heet onze jongste zoon. Ja, gewoon Johannes dan, hè? Ja, ik hoop ook dat hij visser wordt. Ja. Ja, jongens, visser. Maar het is een moeilijke tijd. We liggen al 3 weken aan wal op Urk. 3 weken al. Maar moet je weten, een zeedag. Weet jullie wat een zeedag is? Dat is als je op zee bent. En aan het varen bent. Nog niet eens aan het vissen. Maar een zeedag kost ongeveer 2000 euro aan brandstof. 2500 euro. Nu kost het 5 tot 6. Nou, dan kun je gewoon

0: tegen vissen. Nou ja, dan heb je tijd om na te denken over hoe ga je om met teleurstellingen. We hebben ook heus wel wat schoongemaakt en gerepareerd, maar het is nog een heel jong schip, daar valt bijna niks te repareren. Ik ben wat familiebezoekjes gaan doen. Gisteren heb ik gevist in de Veerste Vaart, in de haven. Nou ja, er liggen een paar op het haardvuur. En kijk eens wat een mooie vis heb ik hier gevangen, zie je dat? Ja, kan ik erbij komen? Ja, ze hebben de hele nacht in het water gezeten, maar hij zwemt. En dat voor een visser. Ik vind het zo eng een vis in handen te hebben, hè? Ja, hops. Het is echt een hele hij wil nog. Ik denk dat hij een kusje wil geven of zo. Een kusje geven. Deel. Het zijn maar rustige mensen hier. Beetje rustig aan doen. Anders leg je op het vuur, hoor. Ja. Maar dit net is nog nat, hoor. Dus ze hebben nog wel een beetje vocht. Ja. Maar tijd om na te denken. Naast andere dingen die je heus wel doet. Nadenken dus ook over het leven met God. Ik ben een gelovige man. Wat wil God in deze tijd mij zeggen? Nou, ik lees ook wel in de Bijbel, nu wat extra vaak. Jullie hebben een heel mooi verhaal gehoord over een paar vakbroeders van ons. Lang geleden, leerlingen van Jezus. Maar voordat ze geroepen werden als leerling, als discipel, moeilijk woord, waren ze visser. Een paar van hen tenminste dan, meerdere. En die besluiten te gaan vissen. Ze zitten nog vol met van alles wat gebeurd is. Ze snappen er ook helemaal niks van. Jezus is wel aan hen verschenen als de opgestane Heer. Maar wat wil Jezus nou precies van hen? Ze snappen het eigenlijk niet goed. En dan besluiten ze te gaan vissen. En dan vangen ze helemaal niks. Hebben jullie dat ook wel eens gehad? Dat je gaat vissen en dat je niks vangt? Het is echt vreselijk om mee te maken, hoor. Je gaat echt twijfelen aan je eigen visserskunst. Waarom lukt het mij niet? En weet je wat ik dan zo mooi vind van de Bijbel? De Bijbel is heel eerlijk. Het zegt ook gewoon, het beschrijft ook gewoon dat teleurstellingen in ons leven voor kunnen komen. Maar dan staat er dat Jezus zeg maar aan de oever van het meer staat. Hij toont belangstelling en hij vraagt gewoon recht op de vissersman af. Hebben jullie ook iets te eten? En wat antwoorden ze dan? Nee, ze hebben niks te eten. En dan zegt Jezus, gooi nou je netten uit aan de rechterkant en je zult vangen. Dus hij doet er een hele mooie belofte bij. Maar ja, dan moet je eens voorstellen, aan de rechterkant je net uitgooien, dat doe je niet als visser, want dat moet aan de linkerkant eigenlijk, aan bakboord, niet aan stuurboord. Ze hebben de hele nacht niks gevangen. Ze zijn moe, ze willen gaan slapen. Of eten en slapen. Er is nog iemand die wil eten hebben, denk ik. He? Ja. Ik kan heel wat hebben, heb ik al tegen je gezegd. Hè? Weet je, en dan zegt iemand, wij weten dat het Jezus is, maar zij nog niet. En dan zegt iemand tegen hen, ga weer vissen. Nou, in Lucas 5 staat ook zo'n verhaal. Lees het thuis maar eens terug. Begin van Lucas 5. Daar is Petrus nog die een bezwaar toont. We hebben de hele nacht niets gevangen. Nu, geen jamaars. Ze gaan niet samen. Waar zijn wij tegenwoordig goed in? Vergaderen. Rapporten schrijven. Ze gaan dat allemaal niet doen. Wat gaan ze doen? Ze gaan het net uitgooien. En ze vangen inderdaad heel veel vissen. En dat is voor Johannes, wat een mooie naam, hè? Ook in de Bijbel. Hij was de leerling die door Jezus geliefd werd. Naamgenoot van ons. Johannes heeft dan zoiets van, dat is Jezus. De Heer. Hij die het voor het zeggen heeft in ons leven. En die ook voor ons een toekomst heeft. Het is de Heer. En als hij dat hardop zegt, dan is het Petrus, Haantje de Voorste. Een grapje op Urker. Op Urk, wat we dan wel zeggen. Maar jullie kennen het misschien ook wel. Hij springt uit de boot. Zwemt. Naar de overkant. Of naar de kant waar Jezus staat. En weet je waar ik dan ook wel weer, met alle respect, humor in de Bijbel vind? Wat vroeg Jezus aan hen? Hebben jullie iets te eten? En dan komt Petrus aan wal. Dit is trouwens mijn bijbootje, hè? Dat heeft u wel door, hè? Moet een beetje opvallend bootje zijn op zo'n blauw schip. Maar dan ligt er al brood en vis ligt klaar op een vuurtje. Jezus vraagt om vis, maar Jezus verzorgt ook alles. Zorgt voor ons. Maar, dat is een geweldige troost om te weten, Jezus zorgt voor ons, geeft ons alles wat we nodig hebben. Maar hij rekent ook op u, jou en mij. En dan vraagt Jezus, breng iets van die vissen die jullie gevangen hebben. Dat is voor Petrus een opdracht, dat zet Petrus aan denken, ik moet die jongens gaan helpen. Mijn broers, in het geloof, moet gaan helpen. Dus hij gaat naar die anderen toe, ze slepen het net aan de kant en dan gaan ze tellen. Zullen we even met elkaar meetellen? 1, 2, 3, 4, 100, 150, 151, 152. Hoeveel waren het er?
1: 153.
0: Kijk, je hebt goed geluisterd. 153. En dan zegt iemand, ho, hebben we ons niet vergist, we doen het nog een keer. Nee. Heb je dat wel eens een keer met tellen, dat je moet tellen en dat dan iemand vraagt je wat, iemand, of je bent even de kluts kwijt, dan moet je weer opnieuw beginnen te tellen. 153 vissen. Heel veel mensen die de Bijbel uitleggen, die zeggen dan, dat is gewoon een getal. Ze hebben geteld, ze hebben zich niet vergist, 153. Moet je niks achterzoeken. Nou, dan moet je niet tegen een urker zeggen, hoor. Nee, eigenwijze mensen. Hè? Dan ga je nazoeken en dan denk je, in die tijd scheen het zo te zijn dat er 153 talen waren. En je hebt Nederlands, je hebt Fries, je hebt het Urkers. Nee, het Urkers is geen taal, het is een dialect. Maar 153 talen. En er staat nog bij, het net scheurde niet. Ook dat is zo'n opmerking. Dan mag je iets achterzoeken in die zin van, Johannes vertelt het niet zomaar, de schrijver. Het net scheurde niet. Jezus geeft hen een opdracht om het evangelie bekend te maken, de blijde boodschap van Gods omzien in Jezus. Het net is als de kerk. En de kerk, de mensen van de kerk, hebben in alle talen die er maar zijn, te vertellen over de liefde van God en Jezus door zijn geest. En dan mag je erop vertrouwen hoe moeilijk het soms ook is om samen kerk te zijn. En hoe moeilijk het soms ook is om te vertellen over de liefde van God en Jezus. Dat het net niet scheurt. Dat God ervoor zorgt dat alles heel blijft. Ook in jouw leven, in mijn leven. En dat ervaar ik nu ook in deze tijd. Het is een moeilijke tijd. Hopelijk worden de prijzen weer minder hoog. Dat we toch kunnen uitvaren. Maar ik voel gewoon de leiding van God in mijn leven, dat hij me helpt om met deze teleurstelling om te gaan. Te zien hoe God er is. En dat hij ook mij duidelijk maakt, maar jouw net scheurt niet. En ik roep jou, ook in Sluisterveen, te vertellen over de liefde van God in Jezus. En dat jullie het ook volhouden, dat jullie ook onthouden. Jezus zorgt nog steeds voor ons. Helpt ons nog steeds. En dat is het thema van deze dienst. Jezus helpt nog steeds. Ik hoop dat je die verhalen kent. In je eigen leven of van andere mensen. God helpt nog steeds. God wil nog steeds aan jou duidelijk maken dat Jezus heel dichtbij is. En dat hij door zijn geest ook in jouw leven wil waaien. Hoe dan? Nou, misschien wel door een lied van jullie. Of dat je samen aan het zingen bent en dat je dan naar huis gaat en dat je gewoon heel blij bent. Of dat je een dienst als deze hebt, dat je in de kerk zit. Of jullie zitten hier, jullie zingen voor ons, we zingen met jullie. Dat je weer echt bemoedigd wordt. Kijk je wel, Jezus leeft. Hij helpt nog steeds. Het kan een woord zijn uit de Bijbel. Het kan een gedichtje zijn. Het kan een lied zijn. Het kan dat je in de natuur loopt. Dat je aan het wandelen bent. Dat je een gesprek hebt met iemand. Iemand stuurt je een appje. Ik moest aan je denken. En dat je denkt van kijk, zo werkt Jezus nog steeds. Zo wil hij mij nog steeds helpen. Ga in dat vertrouwen, lieve mensen. Nou, ik ga weer op Huzan. Het allerbeste. Ja? Als het goed is ga je nu nog een lied zingen. En wie legt tot de volgende keer?

Ik kwam mijn achterneef nog tegen, hoor, van Urk. Ja, echt een heel bijzonder iemand. Ja. Hij zei tegen mij, Hans, ik heb één woord vergeten. Het woordje amen. Maar dat mag jij als dominee zeggen. Amen. He? Weet je wat dat betekent? Het is waar en zeker. Ja? Als we in Gods woord geloven, dan wil het ook uitwerking hebben in ons leven. We gaan ons geloof belijden. En wat zou het mooi zijn als we dat staande kunnen doen, voor zover mogelijk staande. Dus ga maar staan, lieve mensen. En jullie kunnen het met ons meezeggen. Jullie kunnen het ook meelezen. De onderstreepte woorden zeggen we met elkaar hardop. Wij geloven in de Heere God, onze Vader. Nou, één keer opnieuw. Wij geloven in de Heere God, onze Vader. Die alles gemaakt heeft. De wolken, de bloemen, de vogels en de mensen. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in Bethlehem, die gestorven is aan het kruis en ook begraven is, maar op de derde dag is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dat hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten. Wij geloven één christelijke kerk, waarin wij allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat hij onze zonden vergeven wil. We krijgen in de hemel een nieuw lichaam en dan mogen we altijd bij Jezus zijn. Amen. We gaan samen zingen. U zij de glorie.

We willen samen danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw goede zorgen voor ons mensen. Dat u ons altijd weer opzoekt. Dat u aan de oever van ons leven wilt staan en belangstellend bent, juist als er teleurstellingen zijn. En dat u ons dan uitnodigt om in vertrouwen op u verder te gaan. Wat u dan ook van ons vraagt. Dat we niet bij de pakken neer gaan zitten, maar dat we in vertrouwen op u dat doen wat u van ons vraagt. Met de talenten en de moed en de durf die u ons geeft. Dank u wel, Heere, dat we mogen weten dat u in Jezus, uw Zoon, heel dichtbij bent gekomen. Hoe hij mens is geweest onder de mensen. Hoe hij vertelde van het koninkrijk van God dat in hem heel dichtbij is gekomen. Hoe hij mensen genas en mensen bevrijdde. Mensen het licht in de ogen gaf en kracht in de benen. Hoe hij mensen opwekte uit de dood. En hoe hij in alles vertelde en leefde uit uw wil. En tenslotte, dat was het allerbelangrijkste in zijn leven, dat hij geleden heeft, gehoond en gespot is, bespot is en gestorven is aan het kruis. Om zo uw straf over onze zonde, onze afkeer van u, om die te dragen. Zodat wij mogen weten dat wij vrijgesproken worden van onze schuld. En wat een heerlijk gegeven dat uw Zoon op de derde dag is opgestaan uit de dood. Het levende bewijs dat hij uw Zoon is. Hij leeft en hij regeert, ook voor ons. In de hemel komt hij voor ons op. En geeft hij ons uw Heilige Geest om vervuld van u echt te leven zoals u dat van ons vraagt. Heere, help ons om in alle talen van deze wereld van uw liefde en van uw genade te vertellen. Om te zien hoe u ons telkens weer oproept om dat te delen met andere mensen. Ieder op zijn eigen wijze. Maar dat u ons zo ook uitnodigt om de weg van uw koninkrijk te gaan. Toelevende naar dat heerlijke moment dat Jezus in heerlijkheid terug zal komen. Heere, we willen bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben. Die verdrietig zijn. Die teleurstellingen hebben in hun leven. Wiens dromen in duigen zijn gevallen. Mensen die ziek zijn, naar lichaam en geest. Mensen die een handicap hebben te dragen. Mensen die voor hen willen zorgen. Heere, wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen kracht geven? Wilt u genezing en heling geven? Innerlijke kracht om alles te kunnen aanvaarden. En hun leven in uw handen te leggen. En wees ook met de mensen die taken hebben in de zorg. Verpleging, doktoren, anderen. Heere, zegen hen dat ze het met heel veel liefde en tact en wijsheid kunnen doen. En dat er ook zegen op mag rusten. Heer, zo willen we ook bidden voor mensen die rouwen. Die echt geliefden hebben verloren aan dit leven. En in bijzonder ook aan de dood. Het gemis wat er is. De pijn van nooit meer. Heere, sterk hen door uw Heilige Geest, de trooster bij uitstek. Heer, we bidden ook om vrede. In Israël, in Gaza, in het Midden-Oosten, in Oekraïne en al die andere brandhaarden op deze wereld. Heere, geef vrede, geef vrede. Heere, we bidden ook voor al die christenen die niet zoals wij in alle vrijheid hun netten kunnen uitwerpen. Maar die dat in het verborgen moeten doen, omdat er dreiging is van vervolging. En zo bidden we voor het werk van Open Doors. Heere, wilt u daar de mensen helpen om christen te kunnen zijn? Ondanks de vervolging ook die daar is. Heer, zo leggen we alles in uw handen. Wilt u naar ons luisteren als we in een persoonlijk stil gebed onze dankbaarheid, onze vreugde, maar ook ons verdriet, onze zorgen met u willen delen?

Hoor ons bidden, Heer, ook als we de woorden van Jezus samen willen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om jullie gaven te geven in de collecte. En we zouden ook een lied zingen. Hoe zullen we dat doen? Zullen we eerst een tijdje kijken naar hoe je ook digitaal kunt geven? En zingen jullie dat met ons? Ja, hè? Zullen we het gewoon halverwege inzetten of zo? En dan zingen jullie met ons samen in de naam van Jezus.

0: Nou, luisterende organisten hebben, in die zin dat ze geluisterd heeft naar de preek en dan spontaan een liedje inzet. Scheepken onder Jezus goede. Mooi, hè? Ja, mooi dat we zulke organisten in onze gemeente hebben. Ja, we hebben drie in ieder geval. Daar zijn we heel blij mee. En ook wel meer die af en toe spelen. Jullie hebben weer mooi gezongen. Een prachtige, al een heel oud opwekkingslied, maar nog steeds mooi om te zingen. Fijn dat de kinderen er ook zijn en de leiding van Joyful Kids. Jullie hebben het gehad over Adam en Eva. Hè? Ik vroeg al, hadden jullie ook appels mee? Wij denken altijd dat het een appel is, hè? Maar, nou, Adam en Eva, ja, die deden iets waar de Heere God verdriet over had. Uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen, ook door Jezus. Ik heb een aantal foto's mee, of een afbeelding. Herkennen jullie dit dier? Dit is een?
1: Vis.
0: Een vis. Ja, dit zijn vissen. Meervoud, hè? Nou, die eerste afbeelding is al heel oud. Hebben ze gevonden dat hij in een steen gekerfd is. En moet je weten, wij kunnen gewoon wel ronduit zeggen dat we christen zijn, maar er is een tijd geweest, echt in de eerste eeuw van het ontstaan van de kerk, dat mensen, en nog steeds zijn de christenen die niet in vrijheid christen kunnen zijn, en dan was dit een geheimteken. Dit kerfde je dan in een grot en dan konden de mensen soms zien, oh hier woont een christen, of ik ben een christen. En rechts zie je een moderne afbeelding van een vis. Dat noemen we ook wel het ichthus-teken. Dat is het Griekse woordje voor vis, ichthus. En ook dat is eigenlijk, het is geen geheimteken. Nou, misschien voor sommigen wel hoor, in deze wereld. Maar je hebt het best wel vaak gezien. Volgens mij is het wel wat minder geworden. Maar bijvoorbeeld dan deed iemand op zijn auto zo'n ichthusvisje. Heb je dat wel eens gezien? Ja, hè? Nou, heel kleurrijk visje natuurlijk deze. Nou, waarom nou ichthusvisje? Nou, die letters van ichthus, die staan... ik ga niet zeggen wat in het Grieks is, maar ze staan voor Jezus Christus, Zoon van God, Redder van de wereld. In het Grieks dan, hè? Jezus Christus, Zoon van God, Redder van de wereld. En wat zei ik in het begin van de dienst ook weer? Je mag voor de wereld je eigen naam invullen. Dus, mijn Redder. Ja, daar leven we uit in dat vertrouwen. We gaan een lied zingen en heel vaak doen we dat via YouTube. Maar lang leven, de kleine kracht. Jij zei, we gaan ervoor, we gaan het instuderen. Ik ben heel benieuwd, we gaan het samen zingen. Met de kinderen ook en iedereen.

We gaan ons laatste lied alweer zingen. Het Vrede zij u komt uit de bundel Sjongend om wij, zingend op weg. Onze organiste gaat het voor ons begeleiden. We gaan samen zingen voor zover mogelijk staande.

Fijn dat u en jullie hier waren. Goed dat u thuis met ons verbonden bent in deze dienst, nu of later ook in de tijd. Jullie hebben al heel vaak applaus gehad. Wat ben ik blij dat jullie op ons pad zijn gekomen. Ik heb een tijd lang gedacht dat jullie uit Kollum kwamen. Maar anderen van ons, die wisten beter, jullie komen uit Dokkum. Nu snap ik ook dat iemand inderdaad uit Lichtaard komt. Weet jullie waar het ligt, Lichtaard? Achter Dokkum. Nou snap ik het helemaal. Hè? Dus wat geweldig dat jullie hier voor ons gezongen hebben, met ons gezongen hebben. Super. U moet weten... Nou, wacht even. Ja, jullie hebben al heel veel applaus gehad. Ja. Flauw, hè? Nee, maar u moet weten, hier op de voorstelling zitten de mensen van Bijbeluurtje. We hebben weer een prachtig seizoen gehad. Van alles meegemaakt, mooie dingen, maar ook wel verdrietige dingen. Fijn ook voor jullie inzet, voor en achter de schermen. De fotograaf die er is, de mensen van de techniek. Zullen we gewoon één groot applaus doen voor iedereen die bijgedragen heeft aan deze dienst. Er is nog een lekker kopje koffie of thee te krijgen. Voor jullie ook een bijzonder even dat jullie bij elkaar kunnen zitten. Als het goed is dat afgesproken, toch? He? Ja? En voor u en jullie allemaal wel een kopje thee of koffie en iets lekkers erbij. Lieve mensen, ontvang de zegen van de Heer onze God. Teken van zijn nabijheid. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de kracht, de troost van de Heilige Geest is met u, met jullie allemaal.

Beste mensen, de kerkdienst vanuit de PKN-gemeente te Sterhuisterveen, Boelenslane, is weer afgelopen. De voorganger was dominee Hans de Jong en een kleine kracht uit Dokkum verleende medewerking aan deze kerkdienst. We gaan nu verder met een aantal liederen tot de klok van 11 uur.

Beste mensen, het is een eer om dit programma weer te mogen presenteren aan u. Ik mocht de mooiste lofliederen ten gehoor brengen en ook een fijne kerkdienst uitzenden vanuit de PKN-gemeente Sarhuisterveen Boerslaanen. Voorganger was dominee Hans de Jong en de kleine kracht in Dokkum verleende medewerking aan deze dienst. Mocht u enthousiast geworden zijn door de kerkdienst, dan kunt u zondag wederom luisteren naar een mooie uitzending. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een kerk in uw eigen omgeving bezoeken. Daarvoor gaan we ook naar de kerk. Samenkomen in zijn huis. Lofliederen zingen voor God. En samen bidden, waarmee we een krachtige lofzang en gebed kunnen produceren. Ook kunt u daar bemoedigd worden door gesprekken met andere kerkgangers en misschien zelfs gezellig een kopje koffie drinken. Mocht u dit programma nog een keer willen beluisteren, dan kan het via de website van RTV NOF of ga naar kerkdienstgemist.nl waar de preek te beluisteren is. Of kerkomroep.nl, ik weet het niet zeker. Ik geloof kerkomroep.nl. Ook zijn hier vele andere kerkdiensten te beluisteren. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit programma, dan stuur een mail naar jack.kazimier@rtvnof.nl. Bedankt voor het luisteren en ik wens u verder een fijne en gezegende dag. We gaan eruit met het lied Als de vijgenboom uitloopt, is van Piet Smit. Hiermee wordt eigenlijk gezegd, let op de tekenen van een tijd, want er gebeuren bijzondere dingen in deze tijd. Fijne dag.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond

0: de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
1: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Herbert.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
9: Dit is RTV NOF.
10: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Vandaag beginnen we met operamuziek. En wel uit de korte opera Dido en Aeneas van Henry Purcell. U zult echter geen sopranen, baritons of tenoren horen, maar het zijn instrumenten.

Iedereen die in Nederland op de lagere school heeft gezeten, kent ongetwijfeld de kanon Vader Jacob, slaapt gij nog? Alle klokken luiden, bim bam bom. Gustav Mahler heeft deze melodie gebruikt als derde deel van zijn eerste symfonie. Symfonie die het leven van een held behandelt en die als bijnaam heeft Titaan. In het derde deel wordt de held ten grave gedragen. En om het treurig te laten klinken, heeft hij deze melodie van Vader Jacob omgezet in een mineurtoonsoort. De opdracht bij dit stuk is feierlich und gemessen ohne zu schleppen. Dus dan weet u maar wat de componist bedoeld heeft. Het wordt uitgevoerd door het Amsterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Arpad Joe.

Je zet een klarinet, een cello en een piano bij elkaar. En je vraagt dan een alleskunner als Ludwig van Beethoven om daar een mooi stuk voor te schrijven. En dan krijg je als trio het volgende resultaat.

Kort geleden vond in Brussel weer het jaarlijkse Koningin Elisabeth Concours plaats. Dit jaar was hij gewijd aan de cello en zo'n kleine 70 cellisten van over de hele wereld hebben eraan deelgenomen. En dit concours geldt als een van de zwaarste wedstrijden die er voor muzici te bedenken zijn. Voor die cellisten was een van de verplichte werken een sonate van Luigi Boccherini. En dat bracht mij op het idee om eens een van zijn minder bekende cello-concertjes te laten horen. In drie delen, het zesde concert, hier gespeeld door Enrico Bronzi en de Accademia i Filarmonici di Verona.

De muzikale ambities van Franz Schubert werden door zijn vader niet erg gewaardeerd. Hij dwong hem min of meer onderwijzer te worden en les te gaan geven aan de school waar de vader directeur was. Schubert heeft dat inderdaad een aantal jaren gedaan, maar het beviel hem ontzettend slecht. En uiteindelijk kroop het bloed toch waar het niet kon gaan en werd hij volledig componist en ook uitvoerend muzikus. Als proeven van zijn bekwaamheid uit zijn jeugdjaren wordt wel de Vijfde Symfonie beschreven. Een stuk wat een uitgedund orkest in feite aantreedt, omdat er geen trompetten, geen klarinetten en ook geen pauken in te horen zijn. Het tweede, het langzame deel, is een soort koraalachtige melodie en eigenlijk zou je die gewoon zo mee kunnen zingen. De Hannover Band onder leiding van Roy Goodman.

het album Graceland van Paul Simon staat het nummer Homeless. En dat heeft hij gecomponeerd en ook uitgevoerd samen met de Zuid-Afrikaanse groep de Ladysmith Beck Mambazo Singers. Dat was een geweldig succes en dat heeft ertoe geleid dat deze groep ook zelfstandig dit nummer later is opgenomen, zonder Simon. En dan klinkt het zo.

U heeft geluisterd naar Capriccio, een reis door de schatten van de muziek. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Mij Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Nou, bandjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
8: Schitterend.
10: Boetengewoon Ludema. Uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreams.
11: De pannenkoektrein.
12: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de

0: Industriële stalen deur.
1: SGmaatwerk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Robert de Rauw en dit is het nieuws. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
5: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
6: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek im Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En er komt waarschijnlijk ook nog wel een mars voorbij. Maar we zijn begonnen met een vrolijke polka in de uitvoering van het Duitse blaasorkest Blaasmuziek Lesanka met de titel Auf ein Neues. Of, zoals de titel luidt die de Moravische trompetist en componist Miloslav Prochaska aan deze polka gaf, Pro Betty. Blumengrüße sind doch mit Liebe geschenkt. Sie zeigen dir, wer an dich denkt. Och, heerlijk, hè, die romantische klanken van Ernst Morsund, zijn originaal Ekelende muzikanten, zo aan het begin van onze uitzending. Bloemenkruisen, nou, het doet ons wel ook een beetje denken aan al die boeketten bloemen die de kanjers van de Fiets Elfstedentocht op Tweede Pinksterdag uitgereikt kregen, hè, van hun fans. Bij de finishpas natuurlijk in Bolzwart. We gaan luisteren naar de polka Bloemenkruisen.

Die blaaskapelle Jörg Bolin und das Mährische Feuer is een topklasse orkest uit Zuid-Duitsland. De 14 eerste klas muzikanten staan onder leiding van de gerenommeerde componist, Jörg Bolin dus. En van hen gaan we luisteren naar een snelle polka. Het gaat over de druiventeelt. En ik denk dat ze feest hebben en dat de druiven rijp zijn en misschien ook wel al gebotteld zijn. Nou, dan kunnen we de eerste slokjes voorzichtig gaan proeven. Auf zum Winzerfest.

Als je geen thuisland hebt, dan is de wereld toch niet zo mooi. Dat wordt vertolkt in het volgende nummer. Ohne Heimat ist die Welt nicht schön.

Ja, het thema weemoed en verlangen komt veelvuldig terug in de Beumische muziek. De van hun oorspronkelijke geboorteland verdreven mensen uiten op die manier hun gevoelens van heimwee. En ook de muzikanten van het orkest Nooie Beumische Blaasmuziek weten dit mooi te vertolken. Dit blaasorkest staat onder leiding van hun klarinetist Roland Kohler, die aan de originele klank iets toevoegde zodat een frisse sound ontstond. Een fris klinkende polka met de veelzeggende titel Die Gute Alte Zeit.

En van de Moravische blaaskapel Moravanka is de volgende opname. En in deze polka, waarvan de letterlijke vertaling van de titel is Bij ons in de tuin, klinken de zangeressen wel wat frivol. Wat bij mij de vraag oproept of de tekst toch niet een beetje ondeugend bedoeld is in de polka Na našu zahradku.

De Valkenermuzikanten komen voornamelijk uit het Werratal, het licht glooiende stroomgebied van de rivier de Werra. En dat ligt in Midden-Duitsland. En op hun website heb ik eventjes gevonden, daar staat: zodra zij Egelende muziek spelen, hebben ze veel plezier en dan voelen zij zich gelukkig. Nou, dat hebben wij nou ook als wij deze muziek horen. En zij vertolken dat prachtig, want dat kunnen we beluisteren in de vertolking van de Mars, Egelender Liedermars.

Nou, werd ik toch door de titel van deze mars op het verkeerde been gezet. Want ik veronderstelde dat het een gezongen mars zou zijn. Hè? Want de Ekelender Liedermars. Maar de instrumentale versie, prachtig. En dan vervolgen we wel met een liefdeslied van de Zuid-Moravische blaaskapel Gloria. Eerst horen we de zangers, hè, dus de mannelijke, die de dames hun liefde verklaren. En dan komt het antwoord van de zangeressen, waarna het lied gezamenlijk wordt afgerond. De titel van de wals betekent Mijn grootste liefde, Láska Nejfe.

Nou, we zitten toch nog in het voorjaar, dus daar horen vrolijke klanken bij. Maar op 7 juni is het ook nog steeds voorjaar. En daar hopen we dat er een beetje mooi weer bij komt. Want dan is het namelijk Blaaskapellenfestival in Orvelte. En dat is het derde alweer in opeenvolgende jaren. En tussen 2:30 en 4:30 spelen 3 fantastische blaaskapellen op sfeervolle plekken in dit monumentendorp Orvelte. En alle locaties liggen vlakbij gezellige horecagelegenheden. Dus pak het terrasje, bestel een lekker hapje en drankje en geniet van live muziek in een unieke setting. Nou, dat hebben ze mooi verteld, hè? En de 3 deelnemende blaaskapellen, dat is, vind ik ook wel belangrijk, dat zijn de Stroomdalk en La Renka en de 3 Narloze muzikanten. De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid rondom Orvelte. Dus, en zoals ik al zei, we hopen dan ook op een heerlijke zomerse middag. Dus ik zou zeggen, er naartoe. Zelf kunnen we niet, dan hebben we helaas andere verplichtingen. Maar wat we wel hebben, dat is een mooie polka voor u klaarstaan van het blaasorkest die Obermüller Muzikanten met de titel Frühlingsgedanken.

Ja, en deze kapel, de Michael Obermüller Muzikanten, die is opgericht in 1886. Dus we kunnen geruststellen dat dit een orkest is met veel levenservaring. De volgende polka staat hen dan ook in het hart gegrift. Ich und mein Leben.

Nou, het is er even tijd voor ons overkrijdendeel. En ja, als je de krant opslaat, dan wordt er bijna dagelijks gesproken over te weinig huizen en dat er gebouwd moet worden. Maar dat dat aan alle kanten lijkt het, alsof het wordt tegengewerkt door vergunningen enzovoort. Maar ja, we moeten er wel wat aan doen. En vroeger was dat liedje, daar werd er gezongen, en waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Nou, daar zijn we bijna weer, hè? Want ja, de mensen die er zo steen op elkaar kunnen stapelen en plakken, en de timmerman, die zijn niet zo dik meer gezaaid. Maar, ik weet er nog één, en Horst Herman, Oendie Nooy en Oberkruin, weet dat ook. Want die gaan zingen over Frans.

En dan gaan wij nu vrolijk verder met een mooi wals van het blaasorkest De Herkelhoitzer Muzikanten. Maar deze muzikanten die hebben hard gewerkt naar de top. En nu kunnen ze met recht spreken dat zij de Böhmische muziek met hart en ziel beoefenen. We gaan luisteren naar De Herkelhoitzer Muzikanten, de Petrawalzer.

Nou, en Corné die heeft weer een verzoekje ingediend. En ja, we moesten wel even zoeken, want hij vroeg om Die Roei im Wald van Veselka. En ja, ik heb een enorm grote discotheek, dus dan moesten al die cd's langs. Maar we dachten, we hebben nog heel wat moois voor hem liggen. En dat is dan dezelfde titel. En dat is van Vlado Koempan. Nou, en dat vindt hij ook vast mooi. Hier komt hij.

Het dorp Milotice in Zuid-Moravië heeft werkelijk alles te bieden. Een mooi kasteel, nou die hebben wij al vaker bezocht. Heerlijke wijn, daar zeg ik niets over. En een groot gevoel voor folklore. Geen wonder dat dit gebied veel muzikanten voortbrengt. Muzikanten die de liefde voor hun geboortegrond van jongs af aan, toen ze nog schooljongens en schoolmeisjes waren, met de paplepel ingegoten hebben gekregen. En, dat is ook heel belangrijk, en dat ook graag uitdragen. De titel van de polka betekent school, van blaaskapel Milo Tjanka uit Milotic, de polka Skolni. Thank you.

Ja, beste luisteraars, op de klanken van een leuke polka, Zwei Strawanzer, betekent de twee schurken, maken we toch eventjes plaats voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag weer bij u terug met nog een muzikaal uur blaasmuziek in Hetzen. Dus blijf vooral luisteren.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
12: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
3: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
3: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema. Uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en... riolering.
3: Boeten gewoon, Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeesje maar in beheining.
20: Maar gewoon CA plus een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
22: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
21: BaarsmaZitcomfort.nl.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En van

0: Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op in je oren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
6: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voerstrum.
4: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoerstrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

Dag luisteraars, welkom terug bij nog een uur blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. En we zijn begonnen met een prachtige polka van blaaskapel Tsjecharanka, waarbij we echt even konden wegdromen. De titel was dan ook Das Sternchen. En dan vervolgen we met een polka van de Budjetska kapela uit de Zuid-Boheemse stad Jeske Budjejovice. In het lied wordt gezongen over de tijd die voorbij is, met alle mooie herinneringen die daarbij horen. De subtitel is Entschwunden, dus verdwenen zijn de mooie momenten uit het verleden en daar zullen we het mee moeten doen op de klanken van de polka Davno Presla Doba.

Mooie herinneringen, daar staat de volgende wals van Ernst Mosch, is die ook bol van. Samen met zangeres Barbara Rose zingt hij over een romantische liefde die ergens op stuk gelopen is, maar waar de geliefden van toen met verlangen op terugkijken. Vooral als de mooie foto's uit hun goede tijd nog eens worden bekeken. We voelen met hun mee in de wals van Ernst Mosch und seine Orchester Ekelende Musikanten met de titel Dein Liebesbild trage ich noch bei mir.

Oh, en dan blijven we met het volgende lied van Kalanetska nog even in de romantiek hangen. De titel betekent namelijk Geef me nog een zoen. Nou, meer woorden hebben we niet nodig om volop van dit lied te genieten. Precies zoals die is bedoeld. Demi Poussoudei.

0: gelukkig brengt.
1: Ja, en weet je wat het leuke is van als je een mooie streek heb hier in Friesland, dan staan er vaak bramen, struiken. En als je daarachter verstopt, dan ziet niemand dat je elkaar een zoen geeft. Hè? Ja, dat, is, dat heeft zo'n zijn voordelen. Hè? Bovendien, die bramenbossen hebben allemaal stekels. Dus als je bramen gaat zoeken, nou, dan kom je ook vaak onder de schrammen te zitten, hoor. Wat verder niet leuk is, is dat we hebben hier in Friesland, in de Walden, zoals dat heet, zeg ik het goed, Duk? Walden?
2: De Walden.
1: De Walden. Ja. Hebben we een festijn, dat heet Brommels. En Brommels, dat is een Fries woord voor bramen, hè?
2: Ja.
1: En er is ook nog wat anders.
2: Ja, twambijen steeds weer wel, hè?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk veel mooier. Ja,
2: twambijen.
1: Nou, maar nu zeggen ze eigenlijk niet meer Brommels met de B van buurman, maar ze zeggen Drommels met de D van Durk. En waarom zeggen ze dat? Omdat het hele bramenfestijn, het Brommelsfestijn, dit jaar geen doorgang kan hebben. Want er is geen comité die de organisatie daarvan op zich wil nemen. Dat is natuurlijk heel jammer, want het is al een jarenlang bestaande festijn, zoals we dat noemen. Volksgebruik is het toch, Dirk?
2: Ja.
1: Hier in de Walden, zoals we dat noemen. Ja, die Waldpieken, zoals ze de bewoners van het Wouden, van de Friese Wouden noemen, die hebben dat echt in hun cultuur zitten, het bramen zoeken. Nou, dat is heel toepasselijk verhaaltje bij de volgende polka van Ernst Mors, want dat gaat daar namelijk over het plukken van bessen. Nou, wij denken dan eventjes aan bramen, hè? Dus dat wordt smullen op de klanken van de polka der Berensammler.

De bekende trompetist, ja, hij komt oorspronkelijk uit Slowakije, dan weet u al waar ik het over heb, hè? Vlado Kumpan. En Vlado Kumpan heeft een mooie polka opgenomen met de lieflijke titel Der kleine engel.

In 1964 verscheen een LP van Ernst Morsund zijn Orignal Ekelende Muzikanten met de titel Gruß mir die Heimat. En hierop staat een mooie polka waarbij gezongen wordt door Ernst Mors zelf samen met Frans Boemel. En samen hebben deze heren ook de polka gecomponeerd en van tekst voorzien. Die luistert naar de titel Dann und Wann.

Michael Kloosterman leerde op zijn 9e piano spelen en maakte ook al op jonge leeftijd kennis met enkele blaasinstrumenten. De tenorhoorn, dat was wel zijn lievelingsinstrument. En samen met Frans Watts componeert Michael alle nummers voor zijn kapel zelf. En zijn kapel is Michael Kloosterman und seine Musikanten. En bij dat componeren wordt hij vooral geïnspireerd door de muziek van Ernst Mosch. We gaan luisteren naar sprookjesachtige klanken in de wals Das Böhmische Meersje.

De oprichter van Blaaskapel Moravanka, Jan Slabak, zo heet hij, werd in 1941 geboren in Kelčany, een plaatsje vlakbij de Moravische stad Kyjov. En dit is een omgeving met een eigen folklore en een eigen muziekstijl. Vol temperament, gevoel en passie. En Jan Slabak groeide in deze omgeving op. En jaren later kon hij zijn jeugddroom waarmaken en stelde hij voor een speciale televisieuitzending een blaaskapel samen die uitsluitend Meerische en Beumische muziek vertolkte. Nou, u begrijpt het al, hè? Dit werd zo'n groot succes dat hiermee Blaaskapel Moravanka een prima start maakte. Van Moravanka is de opname van de Daflep Polka.

Nou, de titel was dus de Dafle Polka. En Dafle, dat ligt ten westen van Praag. Maar Dafle is ook de geboorteplaats van componist Antonín Borovička, die deze Dafle Polka heeft gecomponeerd. En deze Antonín Borovička, die speelde viool, eufonium en contrabas. Maar van zijn vader leerde hij het vak pottenbakken. En ook al bewerkte hij al vroeg pianopartituren voor blaasinstrumenten. Maar dat is allemaal in een ver verleden. En dat is precies waar het in de volgende wals van Blaaskapel Gloria over gaat. Heel lang geleden, Dafno tak, Dafno.

In onze muziek wordt dus aan alle liedjes wordt natuurlijk een titel gegeven. En je komt de raarste dingen kom je tegen. Zoals de maneschijn, de zonneschijn, de sterren, het bos, een wandelingetje enzovoort enzovoort. En heel zelden gaat het over sport. Nou, en we hebben nou een lied met een titel. En die luidt dus Auf dem Tennisplatz. Maar dan vraag ik me af of het dus echt over een bal slaan gaat of over iets anders. Nou, we moeten maar eens even luisteren.

Ja, wie weet welke rol de jonge Darinka in het leven van Vladan Kumpan heeft gespeeld. Maar ze hebben er wel een hele mooie polka van op de plaat gezet. Die getiteld is de Darinka Polka.

Denk niet aan morgen en laat al je zorgen simpelweg met de wind meewaaien. Deze wijze les klinkt in Ekelender klanken nog mooier. En zeker als het vertolkt wordt door Ernst Moisjoen, zijn originaal Ekelender muzikanten. De wals Denk niet aan morgen.

0: Op de klanken van de heer Alpenwalzer naderen we weer het slot van ons programma voor vandaag. We hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Volgende week maar weer, maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag.
1: Naschledanou!

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Mij Toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
13: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema. Uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 60 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: Bakken? Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
20: Baasmazitcomfort.nl.
22: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
25: Ja, echt maatwerk!
26: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een

0: Zet de tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag, links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
14: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
15: Mijn No Gospel Time.

Ja, dat wie Benefeskes die bij de Bijbelverhalen jaren. Van Christian Verwoerd had ze schreun en een bennekoor die zongt ze. Dit is nog maar het begin. Ik heb door het wekenfeest, oer Shavuot, Pinkster. Want eigenlijk is Joed de datum, de Bijbelse datum, voor het Shavuot, het wekenfeest, het Pinksterfeest, beter bekend. Goeiemiddag, welkom. Fijn dat je van een beetje weer bij bent. Doe juist naar Gospel Time. Dat is een programma boeren voor gospelmuziek. Actuele informatie in de boeren, bemoedigende bjatskip. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijntemetjes van 12 tot 5 uur. Live vanuit de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. Nou, ik ga weer een heel vol programma. Tussen 4 en 5, dan zorg ik wat er in de agenda zit. Ik af naar je dus vervolgde broers en zussen. En dan hak ik weer een lietse bemoediging in. Het tweede uur heb ik weer een binnenverhaal mijn naam van Speutzen, waar hij al je beleefd had. Maar in het eerste uur, ik geef het haar uur, Shavuot, heb ik daar een verhaal bij zocht, werd het ook al je uitlijverd. En natuurlijk ook een heel soort muziek. Ja, en ik heb ook een berichtje gekregen van een luisteraar, maar wat mooie noemers, dus ik denk ik even wat van uitziekje daar wat van draaien. Tegentang daarvoor. Is muziek en als natuurlijk ook een psalm. Het volgende nummer dat is van Forever Worship, Together My Case Cry Noord en zij zongen Blessed be the Lord God Almighty.

Psalm 63, een psalm van David die hij schreef in de woestijn van Juda. God, mijn God, ik zoek u overal. Mijn hart dorst naar u. Ook mijn lichaam verlangt naar u in dit dorre, droge land waar geen water is. Ik heb u in uw heiligdom gezien. Ik zag uw kracht en majesteit. Uw goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. Ik zal met mijn mond uw naam groot maken. Mijn leven lang wil ik u prijzen. Mijn handen naar u opheffen wanneer ik bid. Er is niets anders waarnaar ik verlang. Er komen prachtige lofliederen over mijn lippen. Ook 's nachts als ik wakker lig en over u nadenk. Want u bent mij altijd te hulp gekomen. Ik jubel het uit vanuit de beschermde plaats waar u mij in leven houdt. Alles in mij richt zich op u. Ik kan niet zonder u. Uw hand houdt mij vast. Maar de mensen die op mijn ondergang uit zijn, zullen in de diepte van de aarde worden neergelaten. Zij zullen omkomen door het zwaard en ten prooi vallen aan de wilde dieren. Maar de koning verheugt zich in God. Ieder die bij hem zweert zal reden tot vreugde hebben en zich op hem kunnen beroemen, want hij brengt de leugenaar tot zwijgen.

dat weer de Australische bende Sons of Korah met het nummer Desert Prayer. Dat weer Psalm 63. Eerst voorlezen en doe watersong. Ja, dan heb ik nou een nummer klaarzet van, even de goeie pakken, van Selah. Ik ga kozen voor het nummer Hij is Koning.

Ja, dat wie Sela mij het noemt, maar hij is koning. En dat komt van de cd Ik zal er zijn. Ja, eigenlijk is het Yuwat de officiële dag voor Shavuot. Beter bekend als het Pinksterfeest, een Bijbels feest op de dag. Ja, eigenlijk een Bijbelse dag. Ik zelf naar een hoersgemeente en we beschikken zo vol mogelijk weer om te keer naar de Bijbelse bron. Wat nou de echte tijden binnen. En eigenlijk is het Yuwat en daarom ook de Yuwat. Ik wil even wat aandacht aanbesteden. Geert het verhaal Yuwat net over Mozes. Maar over de uitstorting van de Heilige Geest, wat er eigenlijk baarde. Ja, en dat had echt een gigantische beschutting. Daar hebben we juist direct nog even over gehoord. Het is de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik op dezelfde tijd doet het volk uit Egypte wijgong naar de berg. Had het volk, had Mozes de Tora van God ontvangen. En is eigenlijk Yahusha, Jezus, ook geboren. En vanuit die tijd sprutsen de mensen ook in tongen. Oren talen sprutsen ze. Maar waar gaat het nou eigenlijk echt ek om? Om besnijdenis van het hart bij verroering. Want Gods geest komt in die hart binnen. En dan verorest van binnenuit. Dan ontvangst eigenlijk het libbende water in die hart. En dan stroomt het terug die hinnen. En dan wist ek reinig en gewoon heel nog vernijd. Het stroomt als het ware terug het hele lichaam heen. Hoe meer we ermee bezig binnen. Maar als je wordt met hem ek, dan ja, wordt het een van u keer het terug, uw bloed hinnen. Heel nog terug is hinnen en dan veroorst. Maar van binnenuit, net omdat hij iets opleiden wordt, maar door veroorst van binnenuit, totdat zijn geest in die komt wijnen. En daar gaat het verhaal eigenlijk ook over wat ik van een beetje mijn naam haar. En dat komt ook weer uit de hele historie verteld voor het Friese volk. Want Petrus leidt het in dit stukje ook heel mooi uit. En dat kan ik van een beetje lezen. 10 dagen wienen voorbij gingen, zoend de Heer Jezus opvieren weer naar de hemel. Dagen van wachten en hoopje op het wonder dat komen moest. Maar de weer neerbaat. En doch hieren ze trouw alle dagen bieden van de rest. De discipelen uit Galilea. De enkelen uit Jeruzalem die leuden in Jezus en vanzelfs de 12 apostelen. 12, want het oude heilige getal weer nou weer vol en oude discipel weer van Judas in het plak komen. Petrus, die de negeerkomsten in Jeruzalem een van de leerders weer, hier het werd nomen en zijn dat het nedig weer van Judas een oord neer te kiezen. Hij hier een tekst uit de psalmen aanhalen om te bewijzen dat ik dit of van ouds versijn wie. Een oor zal zijn opzienners aan te nemen. Maar zwaarig hier ze neigen waar van de hele groep al van het begin af in Jezus lood en mij hem omgeen heren. En daarbij die het blikken dat er 12 wienen. Jozef, de zoon van Sabas, en een discipel die het Matthias hield. Het wierden beide degelijke, vrome mannen. En uit een koersisse waard van haar beide het geschikt wier. Het soort beste wijze dat ja de kar on God oorlieten. Petrus die een kwad gebed en doel lotte ze. Het lot voel op Matthias. En die jedde van nou af bij de 12. En hier in alles dezelfde rechten als de oude apostelen. Ja, wie een alle keer blijd en dankbaar dat er nou weer 12 vieren, het hele getal van Israëls stammen. Deze 10e dag, na de hemelvaart, weer de dag van het Pinksterfeest, Shavuot, het wekenfeest, het oude feest van het begin van de risping. Als de eerste balen bakt waren van de nije weet, het nije graan, en in de tempel bracht ten tankoffer. Lik als altijd, wie er nou weer gans joden uit orenland in Jeruzalem komen, en wie het tegenval in de stad en tempel. Het wie op deze dag van eerstelingen, dat God het wonder dwaan woord, dat er beloofd hier. Lik als Peerske, het feest van de verlossing uit Egypte, tenij het feest van de opstanding wijzen zoe. Zo zoe Pinkster,
Shavuot voor alle tien het feest worden van de Heilige Geest. Op het feest van de eersteling balen, zoen de eerste tabracht worden tot de gemeente van Jezus Christus. Al hier in de morgen wienen al de discipelen naar de tempel gaan om het feest mee te vieren, maar ik daar blijven ze binnenwander in een van de grote zalen. En daar, wilst jij het in het minst net verwachten, bad het grote wonder. De Heilige Geest kwam uit de hemeldeel en kwam te wijen in haar het. Vanzelfs konden de mensen eigen de geest net zien. Maar wat je bad wie, mocht net verhalen blijven, mocht net verborgen blijven, en daarom die ik wat wonders en tekens die het elk in de tempel waarnemen kon. In de wierde, Iepenseel, wie een machtig loert als een sterke stormwind, die de hele tempel volle en takkelijk weer er een vuur, dat hem verdeelde in litse vlammen en dat hem zette op elk van haren. Ja, wierne verschijn en takkelijk waren ze wonderen bleed. Want je begrepen dat dit nou het wonder weer, dat je deze 10 dagen op wachten hierne. Nee, net de storm die geen storm in wie, en net dat vuur dat geen van schroeide, kon het er eerst wijzen, die Jezus had daar zijn hier. Maar beide, de wind en het vuur, wien een symbool en een teken. De geest wie komen in haar het, zo sterk als de stormwind en zo zuiver als het vuur, en ja, kon het net verzwaaien. En de ene naar de oren sprongen ze op en begonnen God te loven. Maar zo sterk wie de werking van de geest, dat ja net spreken in haar eigen taal en net in het Grieks. Dat doe haast elk wel verstaan kon, maar in vreemde tongen. Misschien wisten ze zelfs net eens wat ja zijnde, maar God wist het. En hij hield er een doel bij. Want de discipelen wienen al net meer onder elkaar. Van alle kanten kwamen de mensen omrennen om te zien wat dit betjutte. Wat wonder, broers en loert weer dat. En wat betjutten al die tongen van vuur op de hollen van die Galileërs? Maar nog geldt de grutter, waard haar verbazing, doet je dichterbij kwamen en jeden wat die mensen zijn. Voor haar wienen het net onverstaanbare klanken, maar alle keer uit wat loon ja er kwamen, jeden ze haar eigen taal, de taal die juist Ben leert hierne, van haar mem. Een groot wonder weet. Maar het vreemdste weer nog, dat je net van gewone dingen praten, maar van Gods grote werken. Koer het dan in haar eigen taal, weer net alleen nog het oud en heilige Hebreeuws, de taal van heilige schriften, geschikt om God erin te loven. Maar mocht dat in woorden van alle dagen, gewoon alledaagse woorden? Dit wie zo groot en zo nij, dat je er ondien van waarden. En doet er maar geen eind aankwam, als de ene zweeg, voel dadelijk zijn oor niet in. Nu zijn ze, joh, binnen al die mannen die daar spreken geen Galileërs. Maar hoe kennen dan dat wij haar jaren, elk in de taal dat wij in Berne binnen? Hier stennen we, Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië. Je bent een feestgongers bij uit Juda en Cappadocië, uit Pontus en Azië, uit Frigië en Pamphylië. Je bent een meisje uit Egypte en Libië, Joden en proselieten, Cretensen en Arabieren. Wat mij dit dan wezen, dat we haar in al die talen Gods grote werken verkondigen, jaren? En al groter waard haar benijing, al dwingender haar vragen. Ja, moesten weten wat dit weer. Het leidt haar bij dat deze dingen ek haar omgingen, dat God ek haar wat te zissen hier. Maar er werden vanzelfs ek oren bij en die namen het haar net zo nij. En zijn er spottend, je haar we feest volle wienhoorn en binnen dronken. Als ien man riesden de tolven oerijn. Dit mochten ze net gebeuren litten. Net dat die mannen haar bespotten, wie slim, maar dat je de spot sloegen met de Heilige Geest.
dat joeg geen pas. Het wie Petrus weer die het woord nam en de skare ta spreek. Mannen van het Joodse volk en jem alle keer die in Jeruzalem waaien. Het is goed dat jem mij vragen komen, want dit moet jem weten en jem moet hem in woorden acht slaan. Vanzelfs ben we net dronken, zei hier in de moorn. Het is nog maar 9 uren. Maar wat de profeet Joël zijn had, dat zogen je hem nou verergen. Je kennen dat woord. En het zal wezen in het lijstom van de dagen, spreekt de Heere, dat ik van mijn geest uitstorten zal over alle vlees. En je zwan en je dochters zullen profiteren. En je jongfeinden zullen gezichten zien. En je ouden zullen dromen. Jood is dat woord in vervolging gaan. Maar dan zal ik barren wat de profeten verder zijn had. En ik zal wonders gaan van de hemel boppen. En tekens op ierde onder. Bloed en vuur en reekwalm. De zinnen zullen in tjusternis veroren worden en de wannen in bloed. Eert de grutte en trog lofte daar des Heeren komt. Maar het zal wezen in die grutte niet dat elk die de namen van de Heere, van God, Jahoe onropt, behouden worden zal. Nou dan, mannen van Israël, als je hem redden worden, zullen de dijs van het oordeel, dan moet dit al oors maar je. Want je hebt Jezus de Nazarener, die de Messias wie en de Zoon van God, terug de heidenen onder het kruis laten liggen. Alhoewel er zoveel wonders in je vermeden die hij had. Maar zelfs die grote zonde kan je hem verjoen worden. Want Jezus is opstaan uit de deren, lik als David al profiteren had. Want David zei in een van zijn psalmen, jou zullen mijn ziel in het Eerderik net verlitten en je heilige zullen jou net oerjaan on het verjaar. Toch niet, dat er dat zei van hemzelf? Nee, want het is bekend dat David wolstoorn is en zijn graaf is hier nog altijd bij hem in deze stad. Maar dit had de profetieren van zijn zoon, die na hem komen zoen, Jezus. En deze Jezus had God de Heer en Christus maken, maar jem hadden hem onder het kruislijn. Toen de skaren, die werden jaren, waren ja tegen verslijn, ja ljouden wat Peter zei, en ja begrepen dat ja een schrikkelijke zonde dien hierne, en bang en trillend zijn ze, wat met we dwaan mannen broeren, is er nog behoud voor u die het Gods Messias, Gods verlossen vermoorden hebben? En blijd antwoordde Petrus, je zullen behouden worden als je hem bekeren. Want Jezus die je deerde hebben, had onder het kruis al je zondes verjaan. Liet je hem dan dopen in zijn naam en je zullen de Heilige Geest ontvangen. Want on je is de belofte jong. En on je ben en on alle keer die om vierens binnen, zo volle als God de taropen zal. En mij nog eens meer worden, stier haar erop on om haar te bekeren en in Christus te leeuwen. En toen kamen ze, de ene naar de oren en lieten haar dopen. Urenlang hielden de discipelen het de druk mij, aan het eind van de dag, wien er bij de 3000 man doopt. De toven wien er tegenbleed en danken God van zijn grote genade. Want ja wisten dat het net terug aan spreken kwam. En net terug het woord van Petrus. Maar alleen nog terug de werking van de Heilige Geest die het wennen in haar had. En haar nooit weer verleden zou. Zo begon op het eind van Pinkster, Shavuot, het wekenfeest, het feest van de eerstelingen, de gemeente van Jezus Christus op Ieren, maar een skare van 3000 die het in hem leeuwden. Ontzavier, de uitles van Petrus. Gospelgroep Young Spirit uit Ulrum, ze jongen nou Feel the Spirit.

Ja, de twee gospelgroep Young Spirit uit Euromai, het nummer Feel the Spirit. En nou weer, ze zongen nou Vuur.

0: Ik ha fjoer, een hart vol van fjoer. De hart, ja, vol van een geest. Ja, en dan kist ik niet meer stilwezen. Vooral als krijg tot geloof komen bist, dan is er heel nog vol van. En dat jij stond iedereen en dan worst ervoor vertellen. En dan keert het soms wel eens wat op bod, maar dat komt al je trekt wel weer bij. Fjoer, wat zong toch nou weer? Ja, Gero Hellek eerst. Ik heb even wat oors, want ik heb een berichtje gekregen van Ideke van der Zee. Ik kan een paar keer een oproep doen. Als het een mooi nummer hast, stuur dan een berichtje daarover in. En waarom als het zo mooi vindt. En zij had me een paar nummers teruggestuurd. En daar wil ik alvast in van draaien nou. En ze vertelde bij de paar nummers die ze heel vaak in haar jeugd jet had. En die het haar in moeilijke tijden terug heen geholpen hebben. En dan die eerste wat ik nou in dit oor draai wil. Dat is een nummer. Het wordt zong terug Sandy Patty. En de titel is No Other Name But Jesus.
1: Greater reason than the family of God to join together than to gather in his name. We have gathered in his name here this evening. And at his name, the name of Jesus, the name that is above every other name, every knee shall bow and every tongue shall confess that he is the Christ, the King of kings and the Lord of lords.

Dat weer Cindy Patty, maar een prachtig mooi nummer. No other name but Jesus. Ja, en dat weer een verzoekje die we hier instuurt terug Iteke van der Zee. Theo Tang ervoor, staat een paar nummers instuurt. Dus die oren neem ik echt nog even maar van een beetje in de oren. Nummers die ze in haar jeugd heel vaak jet af. En niet haar terug moeilijke tijden heen geholpen hebben. Hast u ook een mooi nummer, wist iets maar hast of voor je een draaien worst? Stuur een mailtje daarover naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en Iedeke, dank u wel daarvoor. Prachtig mooi nummer weer dat. No other name but Jesus, Cindy Patty weer dat. Ja, het eerste uur, het zit er al bijna weer op. Met raas niet voor reclame is journaal. Maar daarna ben ik weer maar nog een heel uur vol muziek. Een bennenverhaal van Spurgeon. Ja. Zie je er weer een mooi oren van de maatje. Ik sluit dit oor af met de Exodus Road Band. God of the Universe. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
12: Schitterend.
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw maaltijdsdromen.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen,

0: Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje maar in beheining.
4: Maar gewoon CA plus een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: baarsmazitcomfort.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker één persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
15: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
16: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
15: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
16: tdnoord.nl.
17: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
16: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
19: Wij onderhouden
20: en verkopen
19: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
18: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: Nof PC, Nof PC.
22: Een nieuwe PC.

0: of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
5: Dit is RTV NOF.
6: Mino, Gospel

Ja, dat wie Remco Hackert mij het nummer Into My Life. Goeie met jas, nou afstemt hast op deze stuurder. Doe jest naar Gospel Time. Fijn dat je van de middag bij bent. Gospel Time is het programma Boren voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijntemetjes van 12 tot 4 uur. Live vanuit de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. Ja, en dit is het tweede uur tussen 3 en 4. Dat betekent dat ik even zeg. Ik heb weer een bennenverhaal, mijn naam van Speurtjen. Ja, het is een bennenverhaal. Het is een verhaal wat er in zijn bennetijd beleefd had. Maar wat ik, als het een beetje ouder is, ik best wel heel interessant is. Ik vind zelf ook hele leuke stikjes. En ik weer een psalm en natuurlijk een soort muziek. En dan geef ik al mijn verder. Martijn Buwalda, hij zongt nou, eerst is er een God.

Psalm 56, een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van De Duif op Verre Eilanden. Dit lied schreef hij nadat de Filistijnen hem bij Gat gevangen namen. Wees mij nabij, o God, en geef mij uw genade. Want de mensen trappen mij tegen de grond. De hele dag brengen mijn tegenstanders mij in het nauw. Mijn vijanden tergen mij de hele dag. Tallozen staan u boven mij en strijden tegen mij. Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op u mijn vertrouwen. Op u, mijn God. Ik prijs uw woord. Ik vertrouw op God en ken geen angst. Wat zouden mensen mij kunnen aandoen? Zij verdraaien voortdurend mijn woorden. Zij beramen kwade plannen tegen mij. Ze willen mij overvallen en bespioneren mij. Elke stap die ik zet, zien zij. Zij willen mij doden. Zouden zij die zoveel slechts en zoveel zonde doen, kunnen ontkomen? O God, vernietig hen. U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in uw boek. Als ik u te hulp roep, zullen mijn vijanden terugdeinzen. Ik weet zeker dat God mij zal helpen. Ik loof en prijs het woord van God. Ik loof en prijs het woord van de Heere. Ik vertrouw op God en ken geen angst. Wat zou een mens mij kunnen aandoen? Ik heb uw gelofte gedaan, o God. Ik zal ze u terugbetalen met offers waarmee ik u zal loven en prijzen. Want u hebt mij bevrijd van de dood, mij het leven teruggegeven. U hebt mij weer in ere hersteld. Nu mag ik weer leven voor Gods aangezicht, in zijn licht dat leven geeft.

Mayo, dat was zong troch Sjem. Ja, het volgende nummer, dat is weer in Utrecht toch Ideke van der Zee. Ik kreeg van haar een paar mooie nummers troch. Die ze vaak in haar jeugd had en die haar troch moeilijke tijden heen geholpen hebben. Nou, zo heb ik ook wel versjes die ja, bepaalde periodes en rijtjes die dan tillen ze weer even op de troch heen. Het volgende nummer, nou, ik vond dat... Vocht ik wel mooi op dit nummer. Ik dacht, die kan ik nou ook even draaien. Dat is een nummer, wat zong toch Sandy Patty. Sing to the Lord.

0: Dat wie Sandy Patty met het nummer Sing to the Lord. En dat wie een verzoekje van Iteke van der Zee. Tegendank daarvoor. Prachtig mooie nummers. Dan heb ik nou het verhaal. Ja, het is wonderbaarlijk. Ik heb er hier wat in. Ik denk, nou, dat sluit ik weer mooi aan op het volgende stukje. Hoe er al hier weer in verschoen wordt. Heel bijzonder hoe het alles dan weer leid wordt. En dat dingen toch weer binnenonder oorsluiten. Ik heb weer het boekje, mijn naam, het is Kroen terug, Tony Hutter. Een dominee die ik heel, op hele jonge leeftijd daar geloof kwam is. En ik geef oor speutjen. Het ben verhalen van ben al die dingen die het speutjen beleven had in zijn jonge leven. Komt dit boekje Hoe een spin het leven van een man redde. En ik beschik je die verhalen gewoon in het Fries te vertellen. En er staat van een beetje boven vliegen vangen. En dan lees ik eerst een heel iets stukje, Johannes 10, vers 10b. En daar staat het volgende. Ik ben komen dat ze leven en oervloed hebben maaien. Johannes 10, vers 10b. Ik ben komen dat ze leven en oervloed hebben maaien. Ja, het is een weergebeurd verhaal over Charles Spurgeon zelf. Hij is in 1834 in Essex geboren in een dwarpje dat Kelvedon heet. Als er ooit in de buurt bent, kiest het huis nog zien in High Street. Op de morgen zit nog een blauw bordje en dat is ter herinnering aan dominee Spurgeon. Op een dag doet Charles, doet er nog iets weer, terug het ruut zeg, ontdekte hij wat op het ruut. Het wie een vlieg. Die vang ik, dacht er bij hem zelfs. Haast toen wel eens probeert om een vlieg of om een mug te vangen? Nou, als dat zo is, dan wist wel dat die beestjes heel vlug binnen. Charles hield het ek in de gaten. Hij boog zich heel rustig, heel voorzichtig naar het ruta. Hij maakte van zijn hand een kommetje. Trouwde ze heel hut in het ruut en schouw zijn hand naar een ander ta. Ik heb hem, dacht de biem zelfs. Maar doet er zijn hand een heel iets beetje iependier om de vlieg of de mug te zien, weer dat beestje er net. En verbaasd zagen we naar het ruut. En ja, daar zit de vlieg nog steeds. Charles snapte er niet van. En weer opnij bezocht er het om die vlieg te vangen. Heel zachtjes, heel voorzichtig rondde hij het ruut. En heel voorzichtig maakte hij van zijn hand weer een kommetje. En op het juiste moment schouwde ze het zijn aan haar oor. Dit keer moest die vlieg toch wel vangen, haar tochter. Wat doet de zeg? Hier er een ver net in zijn hand. De laatste Charles snapte er niet van. Totdat hij besefte dat de vlieg aan de buitenkant op het ruut zit en net aan de binnenkant. Geen wonder dat er hem net vangen koe. En later ontdekte Spurgeon dat een hele protte meisje krijgt zou binnen. Ik zal het hier uitlezen. Wat verwacht je meisje van het leven? Ze willen gelukkig wezen. Ze willen jip van binnen vrede vieren. En ze willen weten dat oorden van hun houden. En ze willen zich net schuldig vieren over dingen die ze verkeerd dien hebben. Maar dat proberen ze altijd overal waai te helen. Behalve bij de Heer Jezus Christus. Wat ze willen en wat ze nodig hebben, beziek je ze te krijgen aan de verkeerde kant van het ruut. Je kunt vrede, liefde en verjouwing alleen nog maar krijgen als het van Jezus bist. Als het op hem vertrouwst. Als het aan de verkeerde van de ruts, kant van de ruts is, dan krijgt net wat je worst. Aan de goede kant, wat Jezus is, krijgt alles wat nodig is in die leven. Jezus zei, ik ben komen dat ze leven en oervloed hebben maaien. Johannes 10, vers 10b. Ik ben komen dat ze leven en oervloed hebben maaien. Woorden van Jezus. Jan Meinsma, hij zong nou bij Jezus vindt u rest. Ja, excuses, dat weer de oren nog, die stier ik nog om. Progelijk net uitnemen, nou komt Jan Meinsma.
1: Doe best

Sorry, dat weer Jan Meinsma met het nummer Bij Jezus Fins Toerest. En Gospelkoor Our Choice, het Lauwers Oogstens Jongen, nou Happy Day.

Dat weer gospelkoor Our Choice met het nummer Oh Happy Day. Ja, en ik dacht een keer ik nog even iemand ieder van de CD. Peer noemen Strojoen. Mooie noemers, die ze mooi vindt. Ik denk, nou, ik zal nog even in draaien. En de volgende die ik van haar draai, dat is Zilverwind met het nummer Forgiven.

Dat weer Silver Wind met het nummer Forgiven. Dat weer een versiekje van Itteke van der Zij. Hast u ook een nummer wat u mooi vindt, wat ze graag willen zeggen voor ze wilst? Stuur een mailtje erover naar gospeltime@rtvnof.nl. Dan kies nou jaren naar Tribute. Johannes 3:16.

Dat wie je gospelband Tribute met het nummer Johannes 3 vers 16. En nou van een cd van Soul Survivor kist je er naar het nummer Om U Heen.

Dat wie het nummer Om U Heen. En nu is op een cd van Soul Survivor. De cd heet Turn Your Ear. Ik kan niet om u heen. Ja, het volgende nummer wat ik klaarzet, dat komt van de cd Free. Dus nog een cd uit de serie Opwekking voor Jongeren. Ik heb gekozen voor het nummer I Am Free.

I am free. Ik ben vrij om te leven voor jou. Dankzij het offer van Yahushua, Jezus. Elisa Krijgsma zong dit nummer. Het komt van de CD Free, de jochende serie voor opwekking voor jongeren. Ja, dit oren van Gospel Time zit er ook al bijna weer op. Maar na een reclamejournaal ben ik er weer maar nog een heel oren. Vol muziek, karagenda-punten, naaien oer is vervolgd, de broers en zussen en ik weer een nietse bemoediging. Ja, en Ideke van der Zee, tegen dank voor die mooie nummers die je instuurd hast. Dank u wel daarvoor. Hast u een mooie nummer? Kies de ekkel die je insturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik zou zeggen graag, want strakjes naar reclame en journaal.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: pomp van warmtebrengers.
1: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
0: herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: Mij Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een

0: www.sitcom.nl.
1: Baken? Zullen we even op een stoel?
2: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
1: Baasmazitcomfort.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
9: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
10: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
15: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
14: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
15: Dat begreep ik. Dan moet we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
16: WOQS.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Die well done quality stijl.
2: WOQS.nl.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost.

0: www.fbc.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
7: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
7: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
7: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
8: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
11: Dit is RTV NOF.
12: My No Gospel.

dat weer de band Green Might noemer Johnny. Nou, juist naar Gospel Time. Een programma boden voor gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijtenbeetjes van 12 tot 5 uur live vanuit de studio hier in Westerheen op RTV NOF. Ja, en dit is alweer het laatste uur, dus dat betekent dat ik straks even zeg wat er in de agenda zit. Ik heb nice uur is vervolgd, de broers en zussen. En ik weer een liedje bemoediging, mijn naam en natuurlijk een soort muziek. En ik ging jou maar verder. Ik heb een nummer klaarzet van Gospel Choir Joyful People uit Dokkum. Het nummer Love One Another.

dat we hier Gospel Choir Joy for People u dokken met het nummer Love One Another. Ja, dit weer een ander nummer van een andere cd, Out of the Dark. Ik was mooi om een, ja, wat andere nummers weer van de groepen te jaren, dacht ik. Het volgende nummer wat ik klaarzet heb, dat is één gebed van de cd Dieper van Soul Survivor. Het nummer is Kreun troch Martijn Buwalda.

Eén gebed. Het nummer is Kroontrog Martijn Bewalda. En deze uitvering staat op de CD Dieper. Een uitjefte van Soul Survivor. Ja, dan heb ik van een beetje ik weer een bemoedigende bemoediging mijn naam. Een gedicht van Sietse Werkman uit zijn allerlaatste bundel. Over geloofsgenade, schoonheid en verwondering. Er staat boven Gods vuur. God is een vuur, verterend. Maar hij verteert geen leven. Hij loutert het en heeft het lief. God is een vuur, brandende als een braamstruik. Maar er verbrandt geen blad. Hij heeft zijn schepping lief. God is een vuur, leidt ons soms in de vurige oven van leed, verlies en lijden. Daar is hij bij zijn vrienden, al wandelende binnen handbereik. God is een vuur, leidt met ons mee, verteert voor ons in het allerdonkerste uur. Hij was alleen, wij niet. God was vol vuur toen hij in het stervensuur zijn heetste uur en het diepste van zijn droefheid zich overgaf voor ons. God is vol vuur als het om zijn schepping gaat. Heel zijn natuur is vol van vurige liefde. Hij is vervuld van mededogen voor al zijn schepselen. God is vol vuur, verteert en heelt. Vol van brandende liefde. In het heetste van het smeltproces brandt en smeet hij ons aan elkaar. God is vol vuur, vol van compassie, ontferming en erbarmen. Zo smelt hij harten samen met hem. Hij heeft ons vurig lief. God is vol vuur, verterend. Hij smelt voor ons, geeft zich volledig over en smeet ons aller harten samen. Ja, dat is een gedicht van Sietse Werkman. Het is kreun naar aanleiding van Hebreeën 12 vers 29. Want onze God is een verterend vuur. Wat een liefde. En dat werd zong door Marcel en Lydia Zimmer.

Marcel en Lieder Simmerweren, dat mij het nummer Wat een Liefde. De band zo'n jongen, nou, stier dus het in de brand.

Dat wie je bent, zo mij een nummer van een CD de heegste tijd. Het nummer No stiert dus hard in de bron. Ja, dan is het tijd voor Nijs Oeris vervolgde broers en zussen. En van een beetje het verhaal van Carmen. Carmen komt uit Mexico. En Carmen is om veiligheidsredenen een schoolname. Eerst wie Carmen ontslaan op haar werk. Doe weigeren haar familie een eer lang met haar te praten. En haar ex-man dreigde om haar ben van haar auto te pakken. En haar bolje stutte naar autobahn lek. Carmen vertelt, ik woe dat meisje begrepen hoe bot het wij ouwwiezen worden, alleen nog maar omdat we Jezus volgen. Carmen wennet in een gebied in Mexico, waar maar een heel iets pad van de bevolking evangelisch-christen is. Meisjes staan hier heel vijandig tegenover christenen die willen lipje volgen de Bijbel en ik nog wat ze vertellen willen over Jezus. Vanaf het moment dat Carmen besluit om Jezus te volgen, waart ze dan ik vervolgd door Elsen in haar directe omjouwing. Dat begon op haar werk. Carmen wou een christelijke training bezoeken en vroeg of ze daarvoor vrij krijgen kon. Doet ze de achterkamer waar ik heen wou, kreeg ik een ontslagbrief, vertelt ze. Ik haar familie stier negatief tegenover de training. Ze woorden een eer lang net met mij mee praten. Waarom veroorst u die gewoontes? Toen stelt ze niet teleur, liet ze haar weten. Haar ex-man die reageerde nog het heftigst van alle keer. Carmen vertelt, door ik God kreeg kennenleren, bad ik dat hij mijn ex-man ik veroorje zou. Maar in plaats daarvan veroorde hij mij. Voor hen maak ik altijd ruzie met mijn ex-man, als hij mij over de telefoon begon te bedriegen. Nou zei ze gewoon, God zegen je. Carmen maakt deel uit van een groep christelijke vrouwen die dezelfde afwijzing troosten als zij. De vrouwen vinden steun en hoop bij elkaar en bemoedigen een ander. Carmen wordt opgeleid om deze groep uiteindelijk te kunnen leiden. Als de vrouw je met tjenslagen kampen, vertel ik ze, haf de kinspiet van dat toe Jezus volgest. Houd die nog volle steviger aan hem feest. God zit uw kracht jou om vol te horen. Carmen erkent dat het net altijd makkelijk is. Jezus volgt is een voortdurende strijd. In je fysieke leven rekkest alles kwijt. Maar op geestelijk gebied winst u juist alles. En er is net één die dat ooit weer van die oude nemen kan. Want Safir het verhaal van Carmen uit Mexico. Den bent halfmaal, zei jongen, de promise. Het is een belofte ek, wat Carmen de ek hoor had. Hij liet hij nooit los. Hij hoort die feest. De belofte.

De promise, de belofte, hij zal die nooit loslaten wat er ik bad. Ja, en het is net altijd makkelijk, dat zal Elsen in ervaren. Maar hij houdt dus vast wat er ik bad. De promise wie dat. Ja, ik haf een paar keer een oproep die een als het mooi noemer hast. Jou dat gewoon even terug, zet er even bij waarom, als dat een mooi noemer je rest, of als het misschien voor een draai litten worst, of had ze zelf misschien iets mee. En nou had ik een berichtje gekregen van Ideke van der Zee. Ik had in de eerste 12 uur net al wat van haar draait. Ze had een paar hele mooie nummers strooien. En ze had de biskruende bij nummers die ze een heel soort in haar jeugd draait had. Ook in moeilijke momenten dat ze hadden teruggeholpen hebben. Ik had nog één nummer die ik net draait had. Die oorden weer een echt heel mooi. Ik denk dat dit echt een hele mooie is. Ik dacht, ja, de warrior is het child, de strijder. Niet voor uw strijder, dat is een child. En daar maken we echt op vertrouwen in wat voor omstandigheden we ook binnen. Trust you toch, Ideke van der Zee. Dank u wel ervoor. Ja. En haast toe, echt een mooi nummer. Kees tot dit een berichtje daar op sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja. The Warrior is a Child. Het wordt zong door Twyla Paris. Ik noem maar wat uitzocht is door Ideke van der Zee.

Prachtig mooi nummer zong toch Twyla Paris. The Warrior is a Child. Ja, en dan meest ik weten wat, ja, hoe lief als die soms ik voor je, hoe moeilijk als het soms ik haast. Hij hoort die feest. Ik draag je in mijn hand. De Lighting Stars sturen terp jongen der oer.

Dat weer gospelkoor de leiding stars het urenterp, maar het nummer ik draag je in mijn hand. Ja, dan haak ik nou nog even drie agendapuntjes. Kom maar van onze website rtvnof.nl onder kopje agenda. Onkomende zaterdag, 13 juni, is er weer een Connect jongerenavond in Damwoord. Het thema kampvuuravond met volleybaltoernooi. En het is voor 16 plus. Het vanaf het jaar voor 18 is het inloop en het begint om 7:45. Het wordt houden onder Heerke, Aterswij 20 in Damwoord. Het is dus op een nieuwe locatie. De Heerke Aterswij 20 in Damwoord is er de komende Connect jongerenavond in Damwoord. Dan is er een thema tjens mijn vocaal ensemble kantoor. Kantorale. Op snij 14 juni verzwargen zij onder leiding van Anne E. de Bruin de ochtendtjenst om 10 uur de Mianus in de Doreetjerke onder Legewijs 14 in Dokkum. Een collage van teksten en muziek en meditatieve momenten vormen de liturgie. Het thema sluit aan bij de pelgrimstocht die Johanneke Romkema en Anne de Bruin ron in Italië, de zogenaamde Franciscusroute van Florence naar Assisi. Onderwij in de natuur langs voetpaden die het nedige van een meisje vreetje en die brengen op de mooiste plakken, wat ik Franciscus west is. Teksten en versjes van hem zullen een plak krijgen in de liturgie. Naar Auron in de koffie, thee en tiet voor ontmoeting. En dan de laatste. Lijken op Jezus. Leer lijken op Jezus in de Connection Chest. Die wordt op snijn 14 juni houden. Dat is het thema van de ontmoetingsdiensten bij de PKN in Sint-Rustenveen. Waar wollen nou net vriendelijk, geduldig, vol goedheid en liefde wezen als hij... Ineke Veenstra zal in de lanterne onder muzikale begeleiding van Connect met dit onderwerp aan de slag. In de flambouw bespreekt Anneke Heijma hetzelfde thema. De tjens begint om 10 uur, maar vanaf 11 uur stiet de koffiekleer in Sint-Rustenveen. In de flambouw en in de lanterne. Onze vierde agenda, dit weer een paar items uit, maar... Op onze website onder kopje agenda staat er nog vol meer en kist alles ik even rustig verder omlezen. Het volgende nummer wat ik klaarzet had, dat is van Irma. Ze zong het nummer For Better or For Worse.

Irma, wie dat mij het noemer Forever or For Worse. Even zien, ja. Irma, een noemer van haar cd Find Me. Ja, dat weer alweer drie uren. Het zit er nog bijna op. Straks is er reclame in het journaal. En daarna neemt Harry Nienhuis het weer van mij over mij het programma Geloven en Beleven. En om 6 uren is hij de mij zijn programma Woordklanken. En daarna zo'n uur met een café, maar jetze schreeghouders. En dan van Janne tussen Jocht neemt zijn oren mee met de voet tussen de deur van Martin van der Velde. Ja, Gospel Time zit erop. Ik hier van een beetje wat mooie muziek noemen strok kregen van Iedek van der Zee, die Hak Ekbroek. Tegen dank daarvoor. Hast u ook mooie noemers die zoals Jere Worst of West iets mij hast? Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik oren items, oren dingen. Iets voor dit programma meest altijd terugsturen. Orenwieken. Ja, ik ben nog steeds een beetje gewend dat ik altijd op mijn meentje zit. Maar ik zit nu op een snijden beetje. Dus orenwieken snijden een beetje. Hoop ik erom. 12 oren weer te wezen mij na je uitsturing. Ik wens je dat God zegen. Voor deze dag en ook voor de komende weken. En ik zou zeggen, graag ont orenwieken. En fijn dat ze van een beetje bijwierst.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baarsmazitcomfort.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Robert de Rauw en dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de Zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar.

0: De laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een stoo, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
11: Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? depannenkoektrein.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
16: Ja, echt maatwerk!
17: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
18: SGmaatwerk.nl.
19: Dit is RTV NOS.
20: Mijn no, geloven en beleven.

Hartelijk welkom in het programma Geloven en Beleven. Vandaag kunt u luisteren naar een aantal korte overdenkingen, afgewisseld met geestelijke muziek. Het Fries Mannenensemble zingt het lied Majesteit.

Henoch wandelde met God. Henoch was een vroom man. Hij leefde elke dag met God. God was als een vriend voor hem. Henoch deed niets zonder God. Alle dingen werden met God overlegd. Zo was de levenswandel van Henoch. Hij wandelde met God. Met God wandelen lijkt me moeilijker dan God volgen. De weg die God met ons gaat, kan heel verschillend zijn. Het leven gaat over vlakke, maar ook over moeilijke wegen. Maar als Jezus dan zegt, volg mij, heeft dat als voordeel dat hij voorop gaat. Volgen heeft toch als voordeel dat een ander je voorgaat. Je kunt nooit ergens komen waar degene die je volgt niet is geweest. De ander verkent de weg. Hij maakt de weg vrij. Als je wandelt, loop je niet achter elkaar, maar naast elkaar. Je praat samen, overlegt samen. De een zegt tegen de ander op een kruispunt, zullen we die kant op gaan? Kan een mens eigenlijk wel wandelen met God? Wie kan met God gelijke tred houden? Zijn wijze van doen is zo anders. De weg die hij voorstelt is niet altijd voor mensen te begrijpen. Wandelen met God, niet achter elkaar, maar naast elkaar, met even grote stappen. Hoe heeft die Henoch dat gekund? Je leven lang met God wandelen kan alleen in het vertrouwen dat hij voor mij kleine stappen maakt. Hij past zich voortdurend aan. Hoe ik dat weet? Is de openbaring van God in Jezus daar niet het bewijs van? Het woord is vlees geworden. Samenzang van het lied U zal ik loven, Heer.

Duidelijk is Gods woord als het gaat om het leren van de weg. Er is maar één weg die ons brengt bij God, en dat is Jezus Christus. Jezus heeft gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. In Psalm 25 gaat het niet over de weg, maar over de wegen. Meervoud dus. Het zijn de wegen die God met ons gaat in ons leven en waarvan Hij wil dat wij Hem volgen. Koning David, de dichter van deze psalm, wil dan ook heel graag, hij wil Gods wegen bewandelen. Het gaat almaar om God, om Gods wegen, om Gods paden. Alleen, hoe vind je die? Hoe kom je daarachter? We krijgen geen briefje uit de hemel met de route en bestemming. Nergens kom je borden tegen met daarop vermeld Gods weg. Zij die de psalmen berijmd hebben, helpen ons. Ze hebben toegevoegd door uw woord en geest. En dat is een gelukkige keuze. Als wij willen weten hoe Gods weg eruit ziet, moeten wij het woord van God opslaan en daarbij geleid worden door de Heilige Geest. Geleid worden op de weg van God kan op vele manieren. Het kan gebeuren onder een preek of bij het lezen van een dagboek. In een gesprek met anderen. Maar ook dan zal Gods woord een belangrijke, een beslissende rol spelen. De zanggroep Gideon met de boodschap van Jezus.

stel, je weet de weg niet. Wat is het dan heerlijk als iemand tegen je zegt, rijd maar achter mij aan, ik breng je er wel even. Dat scheelt een stuk. Gelovigen vragen God ook nogal eens naar de weg. God wil ons ook de weg door dit leven wijzen. In een van de psalmen zegt God, ik geef inzicht en wijs je de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wat ik moet leren is bereid te zijn God elke dag opnieuw te volgen. Nog sterker, van stap tot stap, van moment tot moment. Dat betekent in feite dat ik niet alleen de eindbestemming, maar ook de weg daar naartoe aan God toevertrouw. Bij elke afslag vraag ik, als het ware opnieuw, welke keuze Hij aanraadt. Het kan heel bevrijdend zijn om de hele weg aan God over te laten. Onze zorg is dan alleen te doen wat Hij ons vertelt te doen. Langzaam beginnen we te begrijpen wat Jezus bedoelde toen Hij zei, ik ben de weg. Hier in uw heiligdom.

In Lucas 15, vers 7 staat: Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Er verschijnen tegenwoordig veel boeken over de vraag hoe we ons gevoel van eigenwaarde kunnen versterken. Er blijken verschillende mogelijkheden te zijn. Allereerst zijn er mensen die leven met het motto: Ik ben wat ik bereik. En dat is iets wat het uitstekend doet in de wereld van nu. Leven we niet in een wereld waarin de economie bepalend is en waarin geluk ontleend wordt aan een succesvolle carrière en opvallende prestaties? Het leven krijgt pas waarde als je iets bereikt hebt. Er zijn ook mensen die leven met het motto: Ik ben wat ik voel. Ze hebben niet veel met het eerste motto, al die uiterlijkheden. Nee, ze richten zich op hun gevoel. Je hoort het ze zeggen: Ik voel me goed. Maar een goed gevoel kan zomaar weg zijn. En niet van elke loopbaan is het succes verzekerd. Wie gelooft, mag zijn eigen waarde ontlenen aan wat God van hem vindt. De Bijbel zegt dat elk mens door God is geschapen. We zijn niet zomaar wat. We zijn een schepsel van God. En God houdt van zijn schepping. God heeft de wereld lief. Ja, maar ik ben een zondig mens. Ik lijk niet meer op de mens zoals God die bedoeld had bij de schepping. Toch schrijft God niemand af. De herder telde al zijn schapen. En toen hij er één miste, liet hij alle schapen achter om die ene te zoeken. Ook die ene was voor God belangrijk, dat verloren schaap. Maakt dat je niet tot een ander mens? U die mij geschapen hebt, wordt gezongen door Remco Hackert en zijn muziekgroep.

Alleen bij God vindt mijn ziel rust, staat in Psalm 62. Koningen van vroeger hadden vaak absolute macht. Aan alle sectoren van de samenleving gaven ze leiding. Ze waren minister-president en generaal tegelijk. Buitenlandse zaken werd ook door hen alleen behartigd. Een koning in Israël gaf ook leiding aan het godsdienstig leven. Genoeg werk. Ja, zoveel dat er door dat alles weinig tijd was voor God. Het begin van deze psalm laat zien dat koning David dat ondanks alles wel had. Zijn leven was in balans. Hij had tijd voor mensen, maar nam ook tijd voor God. Maar weet u wat er in die psalm ook staat? Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Wat David eerst had, is hij later kwijt. Want de tweede zin is geen constatering, maar een oproep. Een oproep die hij aan zichzelf doet om toch vooral rust bij God alleen te zoeken. De balans die er eerst in zijn leven was, is eruit. Zijn problemen zijn hem te zwaar geworden. Tijd om voor God stil te zijn is erbij ingeschoten. Hij heeft geprobeerd de rust elders te vinden. Dat overkwam David. Het overkomt velen van ons. Je leven is door allerlei omstandigheden opeens uit balans. David liet het er niet bij zitten. Hij sprak zichzelf toe: keer u toch stil tot God. En hij sprak voor zich uit wie God voor hem was. Een idee, als u ook eens uit balans bent? O eeuwige Vader!

Na de onderbreking en het nieuws kunt u luisteren naar Woordklanken, een uur geestelijke liederen. Het laatste lied in deze uitzending is Blijf mij nabij.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden
8: en verkopen
7: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: NOF PC.
10: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford
7: en Opel.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Pakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. En tot zover het nieuws.
8: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Let jim gaan, friezen, let jim gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maaitjes het.
22: tdnoord.nl.
23: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: TD Noord verkeert het ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het heen.
22: TD Noord, uit Jeste Nightcherk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om

0: een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen. Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
2: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
1: Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
1: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
4: Schoorsteenveger Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

Goedenavond, luisteraars. Ook weer hartelijk welkom in Woordklanken. Wat de koren betreft wil ik vanavond zoveel mogelijk regiokoren uitzenden. En ik begin met het Westerlauwers Mannenkoor. Waarom?

U hebt geluisterd naar het muziekprogramma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik wens u nog een hele goede zondagavond.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
4: en Opel.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Daipachi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind.
4: Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een sto, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
4: Taxi Waaksma.

0: Dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille. Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
2: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Nou, twee festivalgangetjes van Into the Grave. Want daar gaat de special vanavond over Patrick van Oosting. Goedenavond. Of Patrick Oosting.
2: Ja, klopt.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond. En Yassine van Dijk.
4: Goedenavond.
1: Hoe is het, jongens?
2: En bij mij prima.
4: Ja, ja, bij mij ook goed.
1: Mooi. Beetje zin in. Jullie hebben nog nooit in een radioprogramma gezeten. Had ik een beetje in de gaten. Dus ja, dat is allemaal wel weer een beetje nieuw. Nou ja, we gaan het vandaag gewoon even over Into the Grave hebben. Ik doe het vandaag gewoon in het Nederlands. Of kijk het in het Fries doen. Of hebben jullie liever Nederlands?
2: Maar ik spreek Nederlands.
4: Ik spreek ook Nederlands. Maar
1: dan
4: ik had
1: gewoon
4: verstaan.
1: Dan doen we het gewoon in het Nederlands. Voor jullie ook wat makkelijker. Ja, Into the Grave. Volgende week al. Hebben jullie een beetje zin in gaan?
2: Absoluut.
1: Ja.
4: Zeker.
1: Jij werkt daar. Je bent een vrijwilliger.
4: Ik ben een vrijwilliger.
1: Al jaren?
4: Oh, dit is mijn vijfde keer. Voorheen ben ik altijd bezoeker. Ik kom er al jaren.
1: Ja, ik kom jou ook wel eens vaker voorbij op dingen.
4: Het is een beetje een thuiswedstrijd onder de metal festivals.
1: En jij komt er ook al jaren, geloof ik, toch?
2: Ja, ik ben zelfs nog bij de eerste demonstratie geweest voordat het begon. Dus,
1: ja, daar hadden we het net over. 2010 of zo was het niet?
2: Hij mocht niet doorgaan. En toen hebben ze een demonstratie daar. Met Disintegrate akoestisch op de Hoogste Kerkhof.
1: Oké. Okay. Ja, dus, we zijn begonnen met sowieso twee bandjes die daar spelen. Crimson Glory. Nou ja, ik bedoel, wie kent Crimson Glory en niet 80 jaar? Uit een metal band uit de 80 jaren natuurlijk. En Picture, Nederlandse heavy metal. Ja, ze zijn er nog. Jaren 80, lekker. Chasing the Hydra van het gelijknamige Chasing the Hydra album. Het nieuwste album van Crimson Glory. Van het laatste album van Picture. Blown Away van het album Wings. 2019 alweer. Ja, ze zijn nog. De oudjes doen er nog. Ja, dat is dan mooi.
2: Gelukkig wel.
1: Ja, jij speelt trouwens ook in een band, toch?
2: Ja,
1: ik heb je één keer gezien. Dus een keer eens in Leeuwarden. Een keer eens in een Neushoorn.
2: Toen
1: speelden jullie daar voor het eerst.
2: Ja, toen speelden we onze eerste show op het X-Festival.
1: Ja.
2: Ja, ik speel in de band Burning Midnight.
1: Ja, ik heb jullie al een keer gezien. Vorige week stond je
2: in Winschoten.
1: Winschoten, Sodom.
2: Sodom Metal Night.
1: Was het leuk?
2: Het was hartstikke leuk. Okay, ja, volle bak.
1: Super. Band waar jij ook voor komt, Blackbriar.
2: Jazeker.
1: Ja, dat is voor Autumn. Ja. Autumn komt niet, dat is jammer.
2: Helaas.
1: Gaan we het straks even over hebben. En daarvoor Lacuna Coil, die spelen dus de vrijdags al. Lekkere metalcore.
4: Gothic metal.
1: Ja, gothic metal. Van het album Sleepless Empire draaien bij Oxygen. En Blackbriar daarna, A Long Cursed Sleep. Maar eerst Lacuna Coil.

0: Ja, ja. Blackbriar, A Long Cursed Sleep. Nieuw. Voor mij is een nieuw nummer, voor mij dit.
1: Dat klopt, dat goed kunnen. Dat zou goed kunnen.
0: Okay. Ja.
1: Zo thuis in Blackbriar ben ik iets minder dan in Autumn. In Autumn was ik wel thuis, thuis geweest, maar prima.
0: Oké. Okay. Vind jij dit wat van...
2: Ik heb voor het eerst gehoord. Ja, het is... Moet je verhaal... Het is wel leuk live nog een keer te zien, maar...
0: Ja. Ja, nou ja. Gewoon eens een keer als live zien en dan zul je het meemaken. Ja, ik... Nee, dan ben ik alweer weg. Want ze spelen later op... Ja, wanneer spelen ze eigenlijk?
1: Ze spelen volgens mij als laatste band op zondag op het kleine podium.
0: Oké, ja, nee, dan ben ik er niet meer. Voor de Destruction ben ik al weg, want ik denk dat ik weer heel vroeg werken moet. Dus dan, ja, dan moet je keuzes maken, hè.
1: Ja, de arbeid roept.
0: Ja, de arbeid roept dan, ja. Hebben jullie een beetje meegekregen gisteren, even op gisteren, Pitfest?
1: Ja.
0: Het laatste Pitfest. En dat werd abrupt geëindigd door een sterfgeval. De laatste bands. Het gebeurde tijdens het concert van Gorilla Biscuits, volgens mij. En Dark Funeral, die was net aan de gang. Toen waren ze aan het reanimeren, zeg maar. Maar dat werd afgebroken. Gutalex moest ook nog spelen. Maar ja, dat is... En het was ook nog het laatste Pitfest outdoor. En dan wordt het zo abrupt beëindigd. Dat is... Ja, wel heel erg zuur.
2: Heftig.
0: Ja, nee, ja, natuurlijk ook voor de familie. Ik bedoel, nabestaanden heel veel sterker natuurlijk. Maar voor het festival is het natuurlijk... je wilt er met een knaller eruit gaan. Maar je gaat er ook... ook met een knaller uit. Want dit vergeet nooit weer.
1: Op deze manier had je dit natuurlijk absoluut niet gewild.
0: Nee. Nee.
2: Zo'n einde wil je echt niet hebben, helaas.
0: Nee. Nee, ik heb het ook nog nooit meegemaakt trouwens. Een sterfgeval op een...
1: Nee,
0: festival.
1: Dat niet.
0: Nee, nou ja.
1: Nee,
0: gelukkig niet en ik hoop het ook niet mee te maken. Ja. Want, nee.
1: Nee.
0: Maar jij had een leuk dingetje over...
1: South
0: of Heaven Festival.
2: Dat had ik...
0: jij?
1: Ja, nou. Hij begon en ik maakte maar.
0: Oké, er was iets met Glory Hammer.
2: Dat had jij nog over?
1: De Glory Hammer die moest spelen op South of Heaven. En... hun vliegtuig daar naartoe, die was kapot, of in ieder geval die ging niet. En toen zijn ze snel in een tourbus en in een auto gestapt daarheen. Maar toen bleek, en Gloria Hammer staat altijd in die hele grote pakken.
0: Helemaal in
1: volle naad. Maar toen bleek dat de koffer van de zanger was achtergebleven bij het vorige festival. Dus die stond in zijn huistuin en keukenkloffie de show te doen.
0: Okay.
1: Bruin kobertje, bruin spijkerbroekje aan. En
0: wat zeggen ze dan?
1: Gaan met die banaan.
0: The show must go on.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, nou ja. Ach. Het kan gebeuren.
1: Het gebeurt soms.
0: Het gebeurt soms.
1: En jij had het over die pinstoring.
2: Ja, die pinstoring bestaat of hebben iets.
0: Ja, dat is ook zoiets. Dus compleet cashless, hè?
1: Ja.
0: Compleet cashless. Maar ja, dat is Into the Grave eigenlijk ook al.
1: Ja, volgens mij wel.
2: Volgens mij is het cashless. Dan kun je daar alleen pinnen. Als je daar cash wil hebben, dan moet je even een speciale hokje. Dan kun je met cash een pasje krijgen.
0: Oh, zo.
1: Maar dat kan dan nog wel. Dus dan zou je dat op die manier nog kunnen omzeilen en oplossen.
0: Maar zij hebben helemaal niks meer met muntjes of aparte kaartjes. Het is gewoon echt puur met een pinpas dan. Tenminste, zou het hebben. Hè? Ik ben er nog nooit geweest. Maar,
2: Wat ik gewend ben bij Graspop en bij Wakker, krijg je gewoon zo'n bandje. Dan kun je gewoon alles met een bandje doen.
1: De laatste jaren Into the Grave is inderdaad gewoon pinnen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat zal dan nou wel weer het geval
1: zijn. Denk ik ook.
2: Maar de laatste 4 jaar nu wel.
0: Ja.
1: Als wij maar geen storing hebben.
0: Nee!
1: Daar gaat onze skulbier. Jammer.
0: Ja.
1: Helaas.
0: Nou ja, ik heb daar weinig problemen mee. Ik drink toch niet meer. Dus, straks nog... Nog een paar nummertjes, onder Mastodon krijgen we nog Anthrax, de afsluiter van vrijdag. We hebben net een nieuw nummer uit.
1: Ja.
0: Ik draai trouwens een lekker oudje straks.
1: Prima, helemaal goed.
0: Ben je ook wel een beetje Anthrax?
2: Ja, natuurlijk. Trash to the bone.
0: Je bent gewoon echt puur trash to the bone. Dus
2: dat. Voor jou,
0: nou ja, dat. Oké. Okay.
2: Ik heb ze vorig jaar ook nog gezien in Londen, dus...
0: Oké.
2: Ja.
0: Ga jij ook wel eens even over het kanaal en dan daar...
2: Ik ben er
0: jij bent toen ook nog bij... ben jij ook nog bij Slayer geweest toen?
2: Klopt, vorig
0: jaar in Engeland.
2: Klopt.
0: Dat was met het van Ozzy. Ben jij er toen
2: nee,
0: ook geweest?
2: Nee, was ik niet
0: dat,
2: bij.
0: Dat was wel hetzelfde weekend?
2: Was op dezelfde weekend, op een zondag.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat was wel vet zeker.
2: Ja, dat was echt gek.
0: Ja, Slayer weer eens even zien.
2: Slayer voor de derde keer weer zien.
0: Dat is voor mij wel heel lang geleden alweer. Maar ja, ze spelen nog, hè? Maar ze doen geen tours meer. Maar ze
1: nee, zo nu dan eens.
0: Zo nu dan eens even.
2: Dit was even de uitzondering.
0: Ja, nou, ja, maar ze spelen dit jaar ergens weer in Amerika, volgens mij.
2: Zuid-Amerika heb ik net gelezen.
0: Ja, Zuid-Amerika. Klopt helemaal, Yassine. Wij gaan straks even naar een band uit de buurt. Hebben een nieuwe single, Oltas. Ik kreeg zo net te zien dat de heren, die mogen... Ja, dit is hem. Dat de heren bij Cradle of Filth mogen openen.
1: Ja, klopt.
0: Ik vind het wel heel mooi voor hen.
1: Ja, absoluut.
2: Het
0: is een hele prachtige
2: neer voor hun.
0: Ja, dat is een hele...
1: Volle neus hoor.
0: Ja.
1: Ja. Dat zal wel strak uitverkocht wezen, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Maar het contrast is van doom en black metal. Het is wel een... maar ik vind het heel leuk.
1: Ja, ik heb ze een paar weken geleden nog in Dokkum gezien. Dus
0: ja, daar was ik ook.
2: Ja. Ik had de laatste editie met Frisje Metal Night had ik nog gezien.
1: Maar dat is ook.
0: Ja, toen speelde ik daar ook. Heb je mij toen ook gezien?
2: Nee, helaas niet. Mijn vrienden valden wat later weg. Zaten we nog eten drinken bij mij thuis.
0: Oké. Nou ja. Wij gaan de nieuwe single horen. World Killer. Daarna de nekkenbrekker van Rosita. De band Ferials. Nummer The Hurt Chamber. Maar de eerste World Killer van Oltas.

0: Ja, ja. The Ferials. Ik kon deze hele band eigenlijk niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
2: Ik ook niet.
0: Nee, het is metalcore uit Philadelphia. En ja... Ik had een nee. Dus nee. Rosie, vriendelijk bedankt weer voor de nekkenbreker. Daarvoor Oltas, de nieuwe Oltas, was voor deze keer de luisterplaat. Ze zullen het 17 juni vast ook wel spelen.
1: Daar ga ik wel vanuit.
0: Dacht ik. Ga je erheen?
1: Nee.
0: Nee? Jij?
2: Ik denk het wel.
0: Oké. Ben je Cradle of Filth fan nog wel?
2: Ik ben erbij opgegroeid.
0: Ja, oké.
2: Mijn broer vond het te gek. Dan ben je het zelf in de scene gebleven.
0: Ja, tuurlijk. Maar hoeveel edities Into the Grave hebben jullie meegemaakt? Voor mij was het de laatste keer 2013. Toen speelde Satyricon en Enslaved daar. Dus zo lang ben ik er al niet meer geweest. Maar ik
1: denk dat ik een stuk of heb meegekregen.
0: Okay. En jij?
2: Ik wou even kijken, een stuk of 8-9.
0: Okay.
2: Begon in 2015.
0: 2015, oké.
1: Okay. Ja. De eerste was de editie met Megadeth.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Dan kon je voor €15 naar Megadeth toe, dus dat was top.
2: Over ja, vijf...
0: Ja, nou, nee, het was toch eerste. Of was dat alleen voorverkopers?
1: Nee, de eerste editie was het inderdaad €6,66 voor een kaartje. En dan kon je geloof ik ook nog een kaartje van €666. En dan had je een lifetime toegang, geloof ik. Volgens mij was dat in het begin.
0: Oké.
1: Ja, En daarna werd het inderdaad €15 en toen ging het heel snel.
0: Maar
1: dat was de editie van Megadeth, daar ben ik
0: ook. Okay,
1: ja.
0: Okay.
2: De editie van Sabaton was ik erbij.
0: Sabaton?
2: Ja.
0: Ja. Dat is nou niet gelijk mijn favoriete band. Maar
1: ik kan het wel waarderen hoor.
2: Ik vind het helemaal geweldig, Sabaton.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké.
1: Ik kan me de weerstand ook wel voorstellen hoor. Zeker als je van de echte oude harde...
0: Ja, ik ben wel een van old school eigenlijk. Ja. Nee.
1: En dan is Sabaton alles behalve old school.
2: Het is niet old school, maar het is wel echt. Ze kunnen echt een showtje geven.
0: Oh ja, nee. Heb ik een goede vriendin van mij, die was al laatst dan ook in de speelderzin. Ik weet niet eens meer. Ergens, maar ja, gewoon qua show is het allemaal. Het is allemaal wel opgesmukt en het is nu echt groot geworden.
2: Ja.
0: Waar komen ze ook alweer weg?
1: Zweden.
0: Ja. Ja, nee, maar. Ach, ja.
1: Dus heeft iedereen zijn eigen smaak.
0: Je moet ervan houden. Maar even kijken. Kunnen we nog wel even. Mastodon? Zijn er Mastodon fans?
1: Ik vind het leuk als het opstaat, maar ik zal het zelf niet zo snel opzetten.
2: Ik vind het te gek. Ja. Vorig jaar was ook een popprogramma bij Slayer in Londen.
0: Oh ja, ja, ja. Maar ja, toen zat die Brad Hinze toen er nog bij toen.
2: Dat weet ik echt niet.
0: Dat is die gitarist, die is er. Vorig jaar, 2025, is hij eruit gestapt. Ja, hij zegt later, hij was eruit gekikt. Eigenlijk, dat was de gitarist en die is een paar maanden terug is die. Verongelukt met zijn motor. Maar nu hebben ze een nieuw nummer uitgebracht. Your Ghost Again. En dat nummer, dat dragen ze toch nog wel aan hem op. Dus.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen. Je bent jarenlang met elkaar opgetrokken. Tourbus uit, tourbus in.
0: Ja. Ja, ja, natuurlijk. Dus in 2026 komt het nieuwe album uit. En dit is het eerste zonder Brad Hint.
2: Heel gek.
0: Ja, dat is heel vreemd. Daarna Anthrax.
1: Prima.
0: We draaien even een nummertje van... Fistful of Metal uit 1984 alweer. Maar ze komen met een nieuw album, Cursum Proficio. En die komt 18 september uit. Nou ja, we hebben er laatst al even een nummertje van gedraaid. Ik ben de titel even kwijt, jongens. Oh ja, It's for the Kids. Heb je dat nieuwe nummertje meegekregen?
2: Die heb ik geluisterd. Die is wat te gek.
0: Ja, het is oude Anthrax.
2: Het is gewoon oldschool Anthrax weer, ja.
0: Het klonk wel te gek.
1: Ja, ik vond hem wel te gek. Okay. Ja, absoluut, ja. Ja, ik mag ook wel oude trash.
0: Jij houdt ook wel van de Big Four.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
2: Tuurlijk. Ja. Kom op.
1: Ook wel andere trashbands, hoor.
0: Oké. Nou, eerst maar even een stukje Mastodon. Nieuwe Mastodon. Your Ghost Again. Daarna Soldiers of Metal. En dat zijn wij natuurlijk allemaal, toch?
1: Absoluut.
2: Okay. Absoluut.
0: Absoluut.

0: Haha. Lekker. Soldiers of Metal en tracks van het magistrale debuutalbum Fistful of Metal.
1: 1984 alweer. Ik was toen een jochie van 6.
2: Ik was vloeibaar.
1: We krijgen nog één band. 1914. Black Metal, Oekraïne. Ken je het? Die spelen de zaterdags.
2: Klopt, ja. Dat is een beetje Eerste Wereldachtige stijl.
1: Daarom ook 1914. Want ze refereren alles naar de Eerste Wereldoorlog. Daar gaan hun teksten ook over. Ik heb ze nog nooit gezien. Ik zou ze dus nou ook niet zien. Ik vind het wel te gek.
2: Die wil ik wel live zien.
1: Jij bent er toch.
2: Ik ben er toch. Ja. Nu we er toch zijn.
1: Jij bent er ook. Dus,
2: ja, daarom.
1: We gaan eruit dus met 1914 van het album Astrology of War Arditi. En jullie horen ons in het tweede uur natuurlijk weer. Tot straks.

0: Nation!
1: Basta, soldati italiani! Basta! Basta, soldato italiano!
2: Oh, 11:30.
0: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
6: Fortibox.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
12: Rustig maar, Bouwkje. Ik woon net samen wat keerpje.
11: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
12: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
13: WOQS.nl.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
17: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
13: WOQS.nl.
18: Nof PC, Nof PC.
19: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
18: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
19: nofpc.nl.
16: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
14: Wij hebben haal- en brengservice.
20: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
21: Oeh.
20: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
21: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
20: Raadsma?
21: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van
23: Bad & Body.
22: Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
25: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Ondanks plaatsing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Eenhoorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad.

0: www.taxi.nl. Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Drommeester mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: Ja, ja, we zijn het tweede uur, maar weer lekker begonnen, dacht ik. Wings of Steel, ik kon ze niet, maar ze staan op Into the Grave dit jaar. Even kijken, op zaterdag. Dezelfde dag als de band daarvoor.
1: Ja.
0: Queensryche. Ik kwam er zo net achter, hoe heet die? Todd Latour.
1: Ja.
0: Dat is nou de zanger van Queensryche.
1: Ja, klopt.
0: Die heeft ook in de band gezeten van wie we het eerste uur mee begonnen. Crimson Glory.
1: Ja,
0: ja, dat was weer een leuk feitje. Dat wist ik dus. Nou ja, zo kom je weer eens even achter dingen. Ja,
2: dat, mooi feitje.
0: Ja, leuke feitjes. Ja, feitjes. Gek op feitjes. Queen of the Reich. Ja, old school. Jij wou dit nummer er sowieso
1: ja, zeker. In.
0: Ben je echt een Queensryche fan?
1: Ik vind de oude Queensryche wel echt te gek. Ja, en ja, met Operation Mindcrime hebben ze natuurlijk wel echt een klassieker gemaakt.
0: Ja, dat is ook weer een dingetje over nou, hè? Ja, dus, ja, maar hij is weer uitgebracht.
1: Ja, nou, de oude zanger, Jeff Tate, die heeft dus nu een derde Operation Mindcrime uitgebracht. Dus los van zijn oude bandje. Dus die heeft het verhaal afgewaakt, zegt hij.
0: Ja, maar wie zit daar nou op te wachten eigenlijk? Het is gewoon hetzelfde album? Of?
1: Nee. Ze hebben,
0: het staat allemaal wel los van elkaar?
1: Ja, het zijn drie verhalen die met elkaar te maken. Ze hebben drie losse hoofdstukken.
0: Oh, het is gewoon een concept?
1: Ja.
0: Oh,
1: Operation Mindcrime was het eerste. En toen hebben ze geloof ik rond 2000 hebben ze een deel 2 uitgebracht.
0: Ja, ik volg deze band niet heel erg. Dus ja, jij weet daar meer
1: en
0: van.
1: Ja, dat was iets minder, wat minder spectaculair. En nou heb ik deze nog niet gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ik heb er wel wat over gelezen.
1: Ja, ik ook.
0: of het is niks, of je vindt het heerlijk.
1: Ja, nou ja, ik moet het zelf nog luisteren. En dan kan ik zelf vertellen wat ik ervan vind. Maar ik zou het nu nog niet weten.
0: Nou ja. Ben jij ook Queensryche fan? Vind je het erop?
2: Niet echt.
0: Nee, jij bent meer van het...
2: Dat harde.
0: Ja, ja, ik zie het eigenlijk ook wel op je
2: jetje. Into the Great Festival.
0: Ja, nee, maar je battle jackje. Dus,
2: ja.
0: Ja, leuk man. Ja, Wings of Steel, ja, de nieuwe band. Ja, nieuw, 2019. Even kijken. Ja, dit is van hun... we hebben een... Van hun debuut hebben we wat gedraaid. Want ze hebben vorig jaar wel weer een nieuw album uitgebracht. Winds of Time. En dit nummer, Cry of the Damned, kwam van Gates of Twilight. We krijgen nu eerst even een nummertje van de dikke prima schijf. En ja, dat speelt dus niet op Into the Grave.
3: De dikke prima schijf.
0: Want Henk die kwam met de band Death aan. Nou ja, wie kent Death niet?
2: Toch? Old school.
0: Heb je Death wel eens gezien?
2: Helaas.
0: Ik heb hem 2 keer gezien. Eén keer de Bartrock 1993. En in 1998 in Zalenschaaf in Leeuwarden.
2: Jammer genoeg was ik toen nog te jong.
0: Ja.
1: Voor mij hebben ze later wel een soort van tribute band met oude Deathleden.
0: Ja, er zijn er stukjes 3. En daar zit een zanger in, Matt Harvey. Die speelt ook in Exhumed. En die heeft de band Gruesome. En die heeft ook nog een ander. Left to Die heet dat. En die brengen een album uit. Met allemaal covers. Maar toen nog van Mantas. Dat was pre-death.
1: Oké.
0: Dus dat vind ik wel mooi. Dat ze dat wel... hoe noem je dat?
2: Weer tot leven brengen.
0: Precies. Ja.
2: Volgens mij staan ze op het programma van Brutal Assault, zag ik. Left to Die.
0: Oké. Nou ja.
2: En ik ga dat dit jaar ook heen.
0: Daar zie je ze. Misschien spelen ze dit nummer van Scream Bloody Gore Infernal Death. En daarna een band die wel op Into the Grave staat. Destruction. Ik heb ze vorig jaar nog gezien op Insterhuizen op SOA Festival. Vette band.
2: 2 jaar gezien op Helmut Open Air.
0: Ah, Okay.
1: Ik zal ze vast een keer hebben gezien. Maar, en als je me nou vraagt waar en wanneer.
0: Ja, ja.
1: Even
2: oh, ja.
1: op een van de festivals.
0: Maak het uit.
2: Maar, en volg jaar wakker op en daar ben ik nog vergeten.
0: Oké, ook nog. Infernal Death, dankjewel Henk.

0: Yes! Destruction! No kings, no masters! Van een EP Scumbag Human Race. Altijd goed. Destruction, ja.
1: Stel nooit teleur.
0: Deutsche Übertrash met Zodom en Creator.
2: Tankard.
0: Tankard. Ja, lekker man. Ja, Halloween komt er ook weg. Maar ja, dat is meer weer...
1: Dat is een heet heel anders.
0: Ja, is, ja. De terms, vroeger term speed metal. Ja, dat ken wel toch?
1: Ik denk dat het het eerste album wat meer is. En dat inderdaad, ze worden vaak de grondlegger van de power metal genoemd.
2: Dat zeggen ze wel, ja.
1: Ja.
0: Zouden ze het gehaald hebben? Zouden ze het gehaald hebben? Ja, wel, we komen er straks achter.
1: Ja, ja.
0: Halloween, Nuclear Assault of SOD. Ja,
1: je
0: welke,
1: hebt al iets verteld. Dus
0: welke wordt het? Welke wordt het? Het
1: spanning en sensatie.
0: Spanning en sensatie. Wat spannend. Ja. Weet je wat altijd ook spannend is? Dat is de...
3: Heavy metal heart, heavy metal heart. Heavy metal heart.
0: En we zijn van Eddie altijd gewend. Bands die we... Ja, ik ken ze niet. Deus Sabaoth. Ik kom uit de Oekraïne. We hebben zo net in deze uur ook al een band uit de Oekraïne gehad. 1914 staan dus op Into the Grave. Dit staat dus niet op Into the Grave. Maar ik kon het... helemaal niet. We draaien een nummertje Last Gleam van het album Distortion of Lies. Ze hebben nu twee full lengths. Het is 29 mei is dit nieuwe album uitgekomen. En Last Gleam. Het is black metal uit Oekraïne.
1: We gaan het horen.
0: Ja, we gaan het zien. Horen. Ja, ik heb het al
2: beetje
0: even gehoord.
2: Een rare naam voor een...
0: Ja. Dat is het eigenlijk ook. Maar daarna... Warfield. Dat speelt wel op Into the Grave. En dat is... weer meer in jouw straatje. Van hele vette trash metal... Uit de, ja, ook uit Duitsland. Maar als ze nou meten kunnen met de Duitse... Ja, hoe noem je dat?
1: De groten.
0: De vier groten.
2: De Duitse Big Four eigenlijk.
0: Ja, de Duitse Big Four. Dat zocht ik. Dat mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar ik vond het wel lekker klinken. Melting Mass van het album... Witty Old Breed, die is vorig jaar uitgekomen. Melting Mass, maar eerst Eddie's Metal Heart, Deus Sabaoth, Last Gleam, dank je wel, Eddie.

0: Yes, Warfield Melting Mass. Zaterdag kun je ze zien. Ja, vet.
1: Heel fresh. Te gek.
0: Ja, man. Hé, hey, wat is het raarste wat jullie ooit hebben meegemaakt op het Into the Grey Festival? Hebben jullie sappige dingetjes? Nou ja, dat wil ik nog wel eens even kwijt. Wat ik vroeger zelf heb meegemaakt. Of, het raarste of het vreemdste. Of,
2: het raarste. Die had ik niet zien aankomen.
0: Ik denk misschien heb je ooit eens een keer iets meegemaakt. Dat je daar of met een of andere band of zo. Dat die...
2: Nou niet. Een band die je dan raar vindt. Dat kan wel. Maar laat ik nou vragen, hoe heet die? Misschien weet jij het nog? Het was een band die stond in flamingo pakjes.
1: Ja, dat was Trollfest. Dat had ik ook even. What the fuck ben ik aan het kijken?
2: Trollen, die stonden in tutus. In van die balletpakjes. En de kop van een flamingo op het hoofd.
0: Oh, de Trollfest komt uit Noorwegen. Weg.
2: Ja, heb ik wel even een afstandje naar kijken van waar zijn wij nou in hemelsnaam mee
1: bezig? Nee, dat ik ook voor. What the fuck, wat is dit?
0: Ja, okay. Maar verder geen vreemde dingen dan... of
1: nog een band. Dat is ook een beetje raar, maar die waren wel goed.
0: Welke dan?
1: Another War of Steel.
2: Ja. Die heb ik van buiten het hek, want ik was net terug van vakantie. Dus ik ben even gauw heen gefietst.
0: Nanowar of Steel?
1: Ja.
2: Ja.
0: Is dat iets...
1: Dat is een power metal band, maar dat is heel erg comedy. Doen ze ook parodie van Sabaton. Doen ze een parodie van...
0: Nanowar, zeker?
1: Nanowar, ja ook...
0: Manowar.
2: En van Rhapsody zetten ze dan
1: op
2: de haak. En dan, ze hebben ook een nummer dat is 7 seconden lang. En dan is het de Power of Steel of zoiets. En dat is gewoon 7 seconden. Power of the Power of the Power. Klaar. Is nummer afgelopen.
0: Ja,
2: dat soort bands. En elk nummer Power, Steel. Dat soort dingen roepen. En dan, zetten ze dat op de haak. En dan,
1: dat dus. Het is een beetje meer comedy.
0: Ja. Nou ja.
2: Dus er staan er soms bands bij waarvan je denkt...
0: Huh? Er moet ook altijd wel wat aan lachen. Weet je.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: We gaan nu even over naar de afsluiter van zondag. The Gathering. Yes. Nou, ik bedoel, daar komen jullie ook wel een beetje voor, dacht ik.
2: Absoluut.
0: Ik zie ze niet. Ik heb een paar weken geleden heb ik nog met Anneke van Giersbergen ben ik nou even op een foto geweest. En toen stond ze in Dokkum met de Record Store Day. Dat was heel leuk, heel intiem in een platenzaak, weet je wel. Alleen een gitaartje en stond ze gewoon solo.
1: Ik heb haar ook een keer gezien toen ze bij de pre-part van Into the Grave. Stond ze ook met een gitaartje. Leuke vrouw.
0: Ja, heel vriendelijk. Ja. En ik heb haar nog een t-shirtje gegeven. Ze zei, maar de ding is mij te groot. Nou, ik zei, doe hem gewoon aan op Into the Grave.
2: Ja, knip je hem vast en...
0: Tuurlijk! Aan dat ding! Daarvoor geef ik je de t-shirt, mevrouw. Nee,
2: zou ze het doen?
0: Ik hoop het. Het is een leuke reclame.
2: Beter kun je krijgen.
0: Nee. Natuurlijk van het album Medillion Fear the Sea draaien we even van The Gathering. Daarna, de nieuwe plaat van de maand. Het is S.O.D. Stormtroopers of Death. Speak English or Die. En we draaien straks Kill Yourself.
1: Lekker. Ja, jullie
0: niet hoor. Maar eerst The Gathering. Het is eigenlijk ook wel een beetje de tweede luisterplaat. Eigenlijk, het is lekker rustig.
2: Ja, heerlijk muziek.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.

0: Yes, de nieuwe plaat van de maand. SOD, oftewel Stormtroopers of Death. Van het album Speak English or Die. Verder gek. Heerlijk.
1: Zeker. Heerlijk.
0: Een paar cassettes nog. In de Iduna. Donderdag 18 juni. Escuela Grind. Met Spit for the Masses en de band Surf. De Neushoorn. Vrijdag 12 juni. Een Into the Grave After Party. Nou, daar ben jij vast ook, Yassine.
2: De After Party.
0: Jij ook?
1: Die kant is wel aanwezig, ja.
0: Death Forever. Dat is een Motorhead coverband eigenlijk.
1: Dan denk ik ook waar je heen gaat.
2: Dus, de zaterdag heb ik een andere afterparty. Dan speelt mijn baas bij de LG-bar.
0: Oké, zaterdag 13 juni.
2: Dan speelt hij zijn eerste debuutoptreden.
0: De Mothers?
2: De Megabyte heet die band.
0: Oh, nou hier. Nou ja, maar de Mothers die spelen er ook op.
2: In Neuzoon dan.
0: Ja, klopt.
2: Hij speelt dan in zijn eigen kroeg.
0: Oké. Nou ja, leuk. Nou ja.
2: Weet je ook waar je moet zijn?
0: Ja. Nou, en woensdag 17 juni, we gaan het alleen maar aan. Met een luisterplaat. Oltas, die speelt met het grote Cradle of Filth. Ja, mooi voor Oltas. Gefeliciteerd. Ja, in het Bolwerk, vrijdag 19 juni, Lack Wagon met een support. Ik weet niet wie dat is. Smeer Skatepunk. En in de Oosterpoort, 9 juni, dus over 2 dagen, speelt Alter Bridge daar. De festivaletjes 12, 13 en 14 juni, ja, Into the Grave. En 18 tot en met 21 juni, dan hebben we Graspop, waaronder andere Volbeat en Sabaton en heel veel meer speelt. Ja, en dat was het. Dat waren de concertjes. En het zit er straks op. Ja. Alweer. Vonden jullie het leuk? Komen jullie eens weer?
1: Als het aan mij ligt wel.
2: Ja, yes, nou, zeker. Ja, ik vind het ook te gek. Een leuke ervaring om het mee te maken.
0: Ja, nou, ik bedoel, jij komt er ook overal. Dus als je eens een keer eens wat geks hebt meegemaakt, deel het met ons, Yassine. Ja, jij komt overal wel een beetje.
2: Ik kom overal nergens.
0: Dus maar ik zie je vast wel weer eens een keer eens op andere concertjes. En we treffen elkaar. Nou ja, wij treffen elkaar vast ook wel eens.
1: Vast wel,
0: ja. En als jij nieuws hebt met je band, natuurlijk, dan ben je hier ook van harte welkom met andere bandleden.
1: Dan komen wij zeker een keertje langs om wat te laten horen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik bedoel, er staat nog helemaal niks online.
1: Er staat niet op Spotify, wel op YouTube. YouTube staat wel een nummer van ons.
0: Oké.
1: Dus,
0: dat is gewoon van een demo?
1: Dat is van een demo.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, het komt vast wel een keer goed.
1: Komt helemaal goed.
0: Patrick. We gaan eruit. Ik had nog 2 bandjes, maar daar valt 1 van af. Chauffeur Torture valt af. Maar ik ga er wel uit met een band. Die willen mijn zoon. Die is er helemaal idolaat van. En ik wil ze zelf ook een keer heel graag zien. Karag Angren, de black metal band uit Limburg. Het is eigenlijk hetzelfde beetje als Cradle of Filth en Dimmu Borgir.
2: Klopt.
0: Het is echt van het sprookjes black metal.
2: Het is sprookjes. Ik weet, 10 jaar geleden hadden ze een ophef optreden.
0: Ja.
2: Er was Ponyus ook nog erbij.
0: Klopt. Maar ze staan in ieder geval wel op Into the Grave. Ik ben er zondag even, dus dan kom ik vast wel luidjes tegen. Volgende week zijn we er dus niet, dan is het café gesloten. Maar de week daarop, dan ben ik er wel weer met gasten. Dus ik zou zeggen, luisteren en tot over 2 weken. Ik zeg ahoy.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
12: NofPC, NofPC.
13: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NofPC. Daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Peppe. Maak ik bij Peppe op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop, op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
24: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag op speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut.
0: Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het huis past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
23: WOQS.nl.
25: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
26: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The boss, Jack.
3: Martin
4: boss,
3: van der Velde.
4: Play more music, boss.
5: Hebben ze weer gehad? Nieuwsberichten en de verliesverwachting van vanavond tot morgenavond en alles wat daarna komt. Zeg maar deze een hele goede avond. Het is weer 9 uur geweest en dan wil ik te zeggen op deze zondagavond tijd voor een klein uurtje lang de grijze wijze, de oude taaien, de plaatjes uit de vergetelheid. We zitten in een nieuwe maand, de maand juni, en die wordt bezongen door de dame bekend onder de naam als Suus ten Brink. De dochter van Robert ten Brink en ze werkt onder de naam Suzy V. Dat hebben we genaamd June.

bovenuit. En dat wil zeggen dat we de nummers gaan draaien waar Fruit de hoofdmoot is. En dat doen we met onder andere deze formatie. Nederlands formatie Fruitcake. My Feet Won't Move.

June, de zomermaand natuurlijk. En dan krijgen jullie in augustus nog, dat zijn ook zomermaanden. En dan voordat we dan weer in september zijn, is er weer van alles gebeurd. De ruige vragen hebben in vitamine C. Hebben iets met fruit vandaag. Je proeft het, fruit.

bekende verschijnsel dat je de ene voet niet meer voor de andere kunt krijgen. Nou, dan niet lopen, dan gaan we gewoon zwemmend. Met de Walsie Grapefruit. En swimming in too deep water.

dat zijn mensen die laten ze geen knollen voor citroenen verkopen, dacht ik zo. Formatie Grapefruit en de nummer Deep Water. We geven ons even boven water. Het is Sweet OK, Super Sister en Los Alegres. En Hatsa. Kokosnoten. Dit is Coconut Woman.

Coconut Woman, gezongen door Sweet OK, Super Sister, featuring Los Alegres. En we blijven nog even bij de kokosnoten, de hele schaal vol liggen hier. En dat is dan ook dit keer vervolgd door een Engelse formatie genaamd Sailor.

Niet echt een zeewaardig dingetje natuurlijk, maar wel een plaat waar je dat de kokosnoten bij hebt. Ja, Jantje zag je spruim hangen, oh ons eieren zo groot. Wat dacht Nick McKenzie,

Vanuit het zuiden des lands, onze grote vriend Nick McKenzie een verhaal over de peaches on a tree. Ja, dan pakken we wat van die pruimen, we doen er wat appels bij en ook een stukje pompoen en dan bakken we daar een taart van.

0: single van Jay and the Technics. Een vrij onbekende formatie, maar een leuk praatje zou deze. Apple Peaches en Pumpkin Pie. Ja, wat hebben we nog meer op onze muzikale vraagschaal liggen? Nog een rosje bananen, ja. En iets over de banaan. De Juanita Banana. Is aan de Peels.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita. A banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

Ja, ook dat nummer is bekend in een Nederlandse uitvoering. Dit waren dan de heren en dames van de Peels over hun verhaal met de Juanita Banana. En dan rest net de coconut. We hebben nou iets met meloenen. En dit is maar meloenen. Hey, hoor. De watermeloenen. Allemaal samen met het orkest van Quincy Jones.

Het is echt een zomersproduct, mag ik wel zeggen, deze meloenen. We gaan even de boom in. We duiken de boom in. En dat doen we samen met Trini Lopers. En we plukken daar de citroenen.

Ja, dat was hier helemaal. De man genaamd Trini Lauper. Zijn verhaal over de Lemon Tree. Het is onderhand alweer 9:30 geweest, dus de hoogste tijd voor. Ons gebruikelijke instrumentaaltje. En als we het dan toch over fruit hebben, wat voor fruit hebben we nog niet gehad? Turks fruit.

0: orkest van Rogier van Otterlauw met het thema van de film Turks Fruit. Het was niet iedereen, ons is een taaltje.
1: Let's go, go, go, go, go.
0: En dan zegt u, waar begon het allemaal mee? Nou, met Eva en de appel natuurlijk.

Ja, zoals ik eerder zei, de Fred proef je er bovenuit. Dat was het geluid van de formatie De Specials. Dat noemen we dan Tomaatje. Ja, hoe kan ook anders. Tijd voor wederom een nieuwe aflevering van onze nieuw binnenkomers uit de Muziek Express Top 50. Een nieuwe maand en een nieuwe lijst. We beginnen op nummer 50. Daar vinden we de Surges. De compositie van Jagger & Richards.

The Surgeons and Take It or Leave It. Zij staan er op 50 en ze gaan heel, heel waarschijnlijk, ik weet het wel zeker, veel hoger uitkomen. Music. Van nummer Take It or Leave It naar nummer 48. Daar vinden we de formatie de Bobby Fuller 4 met de nummer genaamd I Fought the Law.

48, Bobby Fuller for an I Fought the Law. Gaan we naar onze laatste, ja, drie stuks dit keer, want u weet, het is juni, het is komkommertijd.

In binnenwonderen 47. Bill Medley en Bobby Hatfield. Oftewel de Righteous Brothers en Through My Soul and Inspiration. Dat was hij dan voor vandaag. De nieuwe binnenkomers van juni 1966 in de Muziek Express top 50. En zoals gezegd, het is het Daalderdokse tijd. Doe de deur dicht. Maar niet getreurd, morgen ben ik er weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En dat allemaal tussen de klok van 8 en 10 uur op de maandagavond. Met als artiesten van de week de formatie Procol Harum. Met hun hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Graag tot morgen dus.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidtjerk.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
7: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
7: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
9: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
10: Bakken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Tsien oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag op speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: Dit is RTV NOF.
16: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we zitten nu op aflevering 1581 op deze 7e juni. En we gaan als eerste luisteren naar Yellow Light. En het is van Grollo en Capitinata.

Ja, de kop is er weer af. Door middel van het nummer Yellow Light van Grollo en Capitanata. We gaan verder met een nummer en ik weet niet wie het gemaakt heeft. Het staat op een album Elixir Immortale. En de titel is Consecration and Seeing Beyond Uli.

Ja, en dat was van het album Elixir Immortale, het nummer Consecration and Sighing Beyond. En we gaan verder met Aeolia, For You Love Only.

En zo luisteren we naar Aeolia. En we gaan nu naar Mike Rowland. En hij heeft een album gemaakt, The Fiery Ring. En er staat een nummer op, Gentle Message of Hope.

A Gentle Measures of Hope van de Fiery Ring CD van Mike Rowland. En u luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we gaan weer naar Carlo Capitanata, want daar zijn we de uitzending mee begonnen. En de titel is nu Etheric Body.

En zo hoorde nu een muziekje, Etheric Body. En dat is natuurlijk, ja, rustgevende muziek. We gaan naar Comer Edwin Evans. Children Music is de cd. En het nummer is The Little Fairy.

Ja, zo hoort u een album voor muziek voor kinderen. En de titel was A Little Fairy. En de muziek was van komen Edwin Evans. We gaan naar Karunes, ook wel meer gedraaid. Zijn album Global Village. En daar staat een beetje typische naam. Helele Ma.

Ja, en zo luister je naar Helele Ma van het album Global Village van Karunes. We gaan naar Christa Michel, Tranquility. En ik heb dat even beluisterd en het is een nummer uit de klassieke hoek.

En zo was dat Christa Michel met Tranquility. We gaan naar Aeolia, Always.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
4: baarsmazitcomfort.nl
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgde op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Gagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
7: Dit is RTV NOF.
9: Mino New Age.

Welkom terug in het tweede uur van het programma Nieuwe Iets, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we zijn nu nog steeds in de aflevering 1581. En we gaan luisteren naar Simon Cooper. Natuurlijk een nummer uit de tweelingen, het sterrenbeeld tweelingen. En we zijn dus nu aangekomen bij track 5 en dat is Fire of Life.

0: Dit was het nummer Fire of Life van Simon Cooper van het album Tweelingen. En we gaan verder met Ad Visser. En dan moet ik er even wat bij vertellen. Want u weet, u kent natuurlijk Ad Visser wel, die vroeger die programma's op tv hadden. En ik heb hier een album van hem, Brain Sessions. En de intro session, de entrance, heb ik nu geprogrammeerd. En dat zijn eigenlijk twee stukken achter elkaar, twee tracks. En het is alleen maar spraak, de eerste. En de tweede is dus muziek, een rustgevende muziek. En met een stem daarin, om eventjes helemaal te relaxen. En nogmaals, er zit eigenlijk heel rustige muziek in.
1: Welkom. Mijn muziek op deze cd beïnvloedt rechtstreeks je hersenactiviteit. Er wordt een zogenaamd alfa-ritme opgewekt dat een aangenaam en weldadig effect op je heeft. Lees eerst het bijbehorende boekje hoe je hiermee om moet gaan om het beste resultaat te verkrijgen.

kussentje op je rug, op een prettige plaats. Ga lang uit liggen, je benen naast elkaar, niet over elkaar. Ga heerlijk ontspannen liggen. En als je zo ligt, sluit dan je ogen. Adem prettig en ontspannen. Adem diep met je buik.

reis maken. En zoals dat hoort bij een reis, gaan we ons eerst goed voorbereiden. En de voorbereidingen voor deze reis.

0: Als je zo ligt, voel dan je spieren, je lichaam en ontspan. We gaan naar een plaats waar het plezierig en rustig is. Een plaats waar het goed is om te zijn. Daar gaat onze reis heen. En we hebben geen haast. Tijd bestaat niet meer. Even zijn we los van de tijd. Je ligt heerlijk. Je merkt dat allerlei gedachten in je hoofd opkomen. Die gedachten heb je nu niet nodig. Om het wat rustiger te maken in je hoofd, doe je het volgende. Laat een gedachte opkomen. Hou hem niet tegen. En zeg tegen die gedachte: straks heb ik tijd voor je, nu niet. En je merkt dat die gedachte verdwijnt. Meteen verschijnt een nieuwe gedachte. Je gaat niet op die gedachte in, maar zeg tegen die gedachte: straks heb ik tijd voor je, nu niet. En de gedachte verdwijnt. Je zal merken dat als we dat enige tijd doen, de stiltes tussen de gedachtes groter en groter worden. En dat is de belangrijkste voorbereiding voor onze reis. Laat de gedachtes komen, laat de gedachtes gaan. Dat gaan we nu een paar minuten doen.
1: En na deze brain sessions van Advisor gaan we naar het volgende track van het album Tweelingen. Muziek van Simon Cooper en track 6 is Sunset Moonrise. Ik heb nog een karakteromschrijving. Tweelingen hebben talent voor argumenteren, voor schrijven en talen. Ze hebben de neiging om van heel veel een beetje af te weten en deze kennis zo handig te gebruiken dat het lijkt of ze goed op de hoogte zijn. Hun slechtste eigenschappen zijn wisselvalligheid en oppervlakkigheid. De beste journalisten zijn tweeling. Nou, we gaan luisteren naar Sunset Moonrise.

Naar deze track Sunset Moonrise van Simon Cooper heb ik hier nog twee dagen van sterreninformatie. En de eerste, dat is 8 juni, dus dat is morgen. Laatste kwartier om 12 uur. Tijdens de ochtendschemering rond 4 uur 45 staat de half verlichte maan vrij hoog boven de zuidoostelijke horizon. En dan 9 juni. En dat is dus dinsdag. Venus en Jupiter bereiken vanavond hun kleinste schijnbare onderlinge afstand aan de hemel. Bekijk de nauwe samenstand vanaf 2300 uur, vrij laag aan de west-noordwestelijke hemel. Op flinke afstand rechts onder het tweetal, is nog veel lager boven de horizon, moet ook de kleine planeet Mercurius zichtbaar zijn. En als het rond 2330 uur goed donker begint te worden, zie je rechtsboven de twee planeten de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld tweelingen. Nou, en we gaan verder met een nummer en het is getiteld Ocean Gypsy en het staat op een album Blackmore's Night.

En zo hoorde u Ocean Gypsy. En we gaan verder met Henny Becker. En het nummer is Afrika, de Victoria Falls. Nou, in Afrika heb je, midden in Afrika heb je dus de Victoria watervallen. En die is genoemd naar koningin Victoria van Engeland. Maar Henny Becker heeft daar dus hele mooie muziek op gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren.

Dit was het nummer Afrika, de Victoria Falls van Henny Becker. En u luistert nog steeds naar het programma Nieuwe Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum, aflevering 1581. En we gaan verder met Enya. En die speelt Anieren. Ze zingt er trouwens ook bij.

En zo luisteren we nu naar Enya met haar hele mooie stem. Anieren heet het nummer. En we gaan naar Cecile Harding. En de titel van het nummer is Reincarnation.

Reincarnation van Cecile Harding. Dan gaan we verder met weer een nummer van Henny Becker. En het is van het album The Sounds of the Canadian Rockies, track 2. En de titel is Glacier Point. Nou, Glacier Point zijn mijn vrouw en ik ooit eens een keer geweest. En met een busreis. Maar we gaan luisteren naar dit nummer, Glacier Point van Henny Becker.

En dat Glacier Point, dat is ook een grote gletsjer daar in het berggebied van Canada. En daar zijn we dus ook met een speciale bus die ze daar speciaal voor geconstrueerd hebben. Met een aantal van die bussen zijn we als passagier ook helemaal naar boven gereden op de gletsjer. En dat was een hele mooie ervaring. En ik heb ervan genoten en ook mooie beelden van gemaakt trouwens. Maar we gaan verder met Pierre Labrèche. En de titel is De Pad. En het is op een album New Age Collection nummer 1. En daar gaan we nu naar luisteren.

Zo hoorde u van Pierre Labrèche het nummer Tapat. En we gaan naar een Sanctus. En dat is het laatste nummer van deze aflevering 1581. En ik zou zeggen alvast bedankt voor het luisteren. En morgen natuurlijk ook weer een nieuwe dag. En straks natuurlijk wel te rusten. En we gaan dus luisteren naar een nummer getiteld Sanctus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Iraanse revolutionaire